0: agenda.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwijk kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: beautiful. Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben

helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Jazz. Yeah. Met Kees Rechter. Yeah.

0: What is wrong?
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

traffic's boom. In the silence of my lonely room, I think of you.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Lekker Hollands. Met Dennis

0: Dat is dan hoor, het programma Lekker Hollands bij Radio Aalsmeer. En we gaan natuurlijk weer twee uur tegenaan gooien met lekkere Hollandse muziek. En ja, ik ga weer proberen om een beetje zomerse Hollandse muziek te krijgen. Want ja, ook buiten ziet het weer prachtig uit. Het is weer ja, zonnig en lekker warm. Het gaat weer richting, volgens mij, wat ik begrepen had, richting de 30 graden. Dus best wel ja, aardig eindje. Wat we altijd zeggen, wat iedereen altijd meegeeft, is smeer je goed in en hydrateer. Want dat is het beste met deze weeromstandigheden. Ja. Voor de rest heb ik natuurlijk weer vier interviews. Nee, deze keer vijf interviews. Want ja, daar komt dat ik ben een paar weken uit geweest. En dan moet ik toch. Hij moet wat doen. Hij moet even wat schipperen. Dus ik heb hier straks de eerste. En daarna gelijk weer de andere. En dan. Ik heb het druk. Ik heb het heel druk. Dus we gaan gelijk beginnen. En we doen nog even een plaatje voordat we gaan beginnen met het eerste interview. En dat is een plaatje van iemand die ook fantastisch gaat. Hij is overal waar hij komt. Dan gaan de handen in de lucht. En dan wordt het een feestje. Hier is Fons. Moet ik wel goed zeggen? Feurink. Ja, dat is een hele leuke naam. Is het? Een aparte
1: tijd op de knallen.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. Want het eerste interview heb ik met niemand minder dan Mitchell Schipper. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het ermee? Want een tijd geleden. Nou, niet zo heel veel geleden.
3: 2024. Ja. Was ik voor het laatst hier.
2: Precies.
3: Ja.
2: Maar dan was het in een andere studio.
3: Andere studio. Studio Aalsmeer waren we toen. En nu zitten we op de Marktstraat 19.
2: In de Marktstraat 19, ja. Boven de oude, of in de oude veiling is het eigenlijk.
3: Ja.
2: En het is even wat anders. Maar we zijn er heel erg blij mee. Vooral ook omdat we natuurlijk nu gewoon naar buiten kunnen kijken.
3: Je kan wel heerlijk naar buiten kijken hier.
2: Dat is toch fantastisch.
3: Zonnetje vandaag, heerlijk.
2: Ja, ja, ja. Ja. Je vindt er nog plannen? Want je bent nu hier, maar ga je straks dan lekker naar het strand of zo? Wat ga je wel
3: doen? Nou, mijn oom is jarig, dus dan ga ik even lekker op verjaardag. En dan,
2: hoop maar dat ze buiten zitten.
3: Oh, we gaan zeker buiten zitten. Even een paar biertjes drinken. Dus dat,
2: even een paar biertjes drinken. Ja, heerlijk. Niet te veel, want ja, je moet ook weer rijden natuurlijk, toch?
3: Nee, vlakbij. Wordt heel vlakbij mij. Ik kan het lopen doen.
2: Je kan gelopen af.
3: Ja.
2: Kijk, dat is helemaal lekker natuurlijk, ja. Ja, we gaan het straks hebben over jouw nieuwe plaat natuurlijk. Maar eerst lekker een beetje babbelen. Want hoe gaat het? Hoe gaat het met de optredens en zo?
3: Gaat heel goed met de optredens. Druk met de optredens. Afgelopen weekend heb ik er drie gedaan op vrijdag.
2: Leuk.
3: Ja. En gisteren heb ik er nog eentje gedaan in Twisk. Was één groot feest. Ja,
2: fantastisch.
3: Er komen nog veel meer mooie boekingen aan. Ja. We gaan nog even 6 weken knallen. En dan ga ik even lekker een maandje ertussen uit. Want dan ga ik een maandje naar Spanje.
2: Een maandje zelfs?
3: Een maandje naar Spanje.
2: Maar dat is geen vakantie, of wel?
3: Ja, dat is ook vakantie.
2: Echt vakantie? Ja? Oké.
3: Okay. Ik ga even een maandje
2: vakantie, ongelooflijk.
3: Even een maandje weg.
2: Je hebt ze even goed verdiend. En je denkt, nou moet ik eventjes een maandje vakantie.
3: Even een maandje vakantie. Ik werk er ook nog naast, dus druk leven.
2: Dan heb je een druk leven. Ja. Ja. Dan moet je gewoon even weg.
3: Dan moet je even op vakantie.
2: Moet je even een beetje opladen.
3: Ja.
2: Ja, lekker. Maar wat zou je doen? Spanje?
3: Spanje, ja.
2: En waar in Spanje?
3: We gaan naar Pineda de Mar. Gaan we op de camping. We hebben een tent. Oh. Gaan we neerzetten. Mijn schoonouders gaan mee. Vrienden van mijn schoonouders. We zijn met een hele groep, nog meer familie.
2: Oh, leuk.
3: Dus dat is leuk.
2: Ja. Maar een tent. Ben jij gek op tenten? Vind je dat leuk?
3: Ik vind kamperen heel leuk. Vind ik geweldig.
2: Ja.
3: Dat is mijn vakantie.
2: Dat is jouw vakantie. Ieder zijn ding natuurlijk. Maar ik zou dan natuurlijk, als ik naar een camping ga, of voor de staakcaravan kiezen, of voor een caravan. Maar
3: ja.
2: Een tent, ja. Goed, het is leuk. Het is leuk. Maar zo.
3: Ik vind het persoonlijk heel leuk.
2: Ja. Heb je vroeger ook bij de scouting gezeten?
3: Ik heb niet bij de scouting gezeten. Nee, dat niet.
2: dat is natuurlijk echt, dat is van, die zijn echt van de tent ook natuurlijk.
3: Ja, die zijn wel van de tenten.
2: Ja. Hey, maar je hebt dus drie optredens achter elkaar gehad.
3: Ja.
2: En je zei twee achter, twee bij elkaar? Wat?
3: Het was twee, dus bij één optreden. Ik was eerst bij de ene locatie. Toen ging ik naar de andere locatie. En toen moest ik bij die andere locatie moest ik weer terug.
2: Dezelfde locatie.
3: Oh. Om weer op te treden. Er was twee setjes bij de ene locatie. En dan tussendoor nog een ander setje op de andere locatie.
2: Oké.
3: Maar het was dicht bij elkaar. Het was een dorpje ernaast. Dus,
2: er zat dan een of twee zangers tussen of zo? Weer. Of,
3: er zat een DJ tussen.
2: Oh, DJ.
3: Een DJ die draaide een uurtje. Dus dan kon ik precies...
2: Kon je net die andere pakken. Even tussendoor die andere.
3: Het was 10 minuten rijden naar die andere. Dus,
2: Dat moet ik. En dat was in een tuin?
3: Dat was een tuinfeestje, die ene. En die andere was bij bouwbedrijf Kuin. Dus dat was een bouwvakborrel.
2: Dus een bedrijfsfeestje was dat?
3: Bedrijfsfeest.
2: Ja, leuk. Ja. Hey, wat is op dit moment eigenlijk jouw grootste optreden geweest?
3: Mijn grootste optreden? Ik doe heel veel optredens. Maar mijn grootste, dan moet ik even nadenken.
2: Een heel groot podium met veel mensen.
3: Ja, dat is toch wel in mijn eigen... In mijn eigen stad geweest, in de grote feesten tijdens de draverij. Dat is een groot feest en daar staat meestal een mannetje of 2.000-3.000 in. Daar heb ik opgetreden.
2: En de draverij staat in?
3: Menemblik. Daar kom ik ook vandaan. Okay.
2: Ja, precies. Ja. Dat is wel eventjes fijn om ook voor de luisteraars om te weten waar je dan vandaan komt.
3: Ja.
2: Hey, wat is jouw favoriete artiest op dit moment?
3: Op dit moment is... kijk, ik heb één artiest die luister ik altijd. En dat vind ik, en daar zing ik ook heel veel liedjes van. Hij is helaas overleden. André Hazes. Dat is gewoon... Ik zeg altijd, Hazes is de basis.
2: Ja.
3: En dat vind ik gewoon... ik vind dat een topartiest. Maar,
2: en heb je dan ook nog een speciaal nummer? Dat je zegt van ja, maar dat nummer dat vind ik dan... Dat vind
3: zeg
2: ik dan
3: maar niets meer. Dat vind ik zo mooi.
2: Ja. En waarom?
3: Ja, ik zing het zelf ook heel vaak tijdens de optredens. Ik vind het gewoon zo'n mooie plaat om naar te luisteren. Er zit zoveel gevoel bij. En ja, dat is gewoon...
2: En heb je dan een snelle versie of gewoon
3: een langzame versie? Ja, gewoon een normale versie.
2: Gewoon die we nu gaan draaien.
3: Ja, helemaal goed.
2: Doen even tussendoor even een plaatje van André Hazes. Hier is Zeg Maar Niets Meer.

0: Een van onze favoriete platen van Mitchell is dit natuurlijk, André Hazes. En dit was Zeg Maar Niets Meer. Ja, die doe je natuurlijk ook altijd. En dan is het logisch dat we die even tussendoor doen.
1: Ja, als ik ga zingen met het Zeg Maar Niets Meer, dan gaan al die handen in de lucht. Gewoon geweldig.
0: Dat is echt fantastisch,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja, euforie.
0: Ja. Euforie, ja, precies. Ja, ja, ja, fantastisch, ja. Hey, Mitchell, we gaan het even hebben over jouw nieuwe plaat. Want ja. Jouw nieuwe plaat, dat is morgen weer thuis.
1: Ja, morgen weer thuis.
0: Ben je dan op vakantie geweest of wat?
1: Nee, ik ben niet op vakantie geweest. Nee, morgen weer thuis. En we waren gewoon lekker op zondag in de studio in Amersfoort. Daar hebben we die platen bedacht. 'S Ochtends vroeg begonnen we ermee met een couplet schrijven. En toen klonk het wel lekker met de muziek erbij. En toen hadden we het refrein in de middag erop staan. En toen moesten we nog een couplet bedenken. Maar het refrein voelde zo goed aan.
0: Ja, precies.
1: Dat het voelde voor iedereen goed. Het was ook gewoon lollig in de studio. We hadden heel veel lol.
0: Vooral voor jezelf natuurlijk. Dat is het belangrijkste.
1: Vooral voor mezelf. En met iedereen hadden we lol. Het was gewoon, ik was ook met een heel nieuw team. Ben ik gestart met Joram Wildeman en Mikey uit Amersfoort. Hun hadden mij gecontact. En zodoende ben ik bij hun terechtgekomen. En toen ik voor het eerst op gesprek was, voelde het al goed. Dus we gingen toen de studio in op die zondag. En toen hadden we zoveel lol in de studio, dat het gewoon dat het ook allemaal automatisch ging. En daar kwam morgen weer thuis uit. En dat is gewoon, ik vind het een hele leuke plaat geworden.
0: Fantastisch, ja, ja, ja, ja, ja. En ja, het is ook een hele lekkere plaat geworden. En er is hard aan gewerkt.
1: Ja.
0: Maar hij was dus in één keer, je kreeg de demo, kreeg je
1: nee,
0: een
1: hand? We zijn dus op zondag echt van nul begonnen in de studio. Dus we hebben eerst even
0: alles in de studio gelijk.
1: Dus we gingen. Dus ook, ik kwam binnen, gingen we eerst even een potje darten.
0: Oh,
1: dus
0: even darten, lekker met
1: de mannen, even een beetje los, een beetje zitten.
0: Ja, precies.
1: En toen gingen we een beetje de studio inschrijven en de band erbij bedenken, de demo. En toen, daar kwam morgen weer thuis uit. En voor mij persoonlijk voelde het heel goed. En ik vond het gewoon een hele leuke plaat, wat ik net al heb verteld.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja,
1: en,
0: ja,
1: ja. Ja, en daarom heb ik hem ook uitgebracht.
0: Ja. Maar kan je een beetje vertellen waar eigenlijk de tekst een beetje over gaat? Je zegt morgen weer thuis.
1: Het gaat over het kroeg en over de feestcafés en dat soort dingen.
0: En vaak wordt het natuurlijk heel laat.
1: Vaak wordt het heel laat en dan ben je pas morgen weer thuis. Ja. En zodoende hebben we deze plaat bedacht.
0: Super, super, super leuk, super leuk. Hey, en nog eventjes, wie heeft hier allemaal aan meegewerkt? Nog eventjes op een rijtje.
1: Joram Wildeman, Mikey en Nick. Nick Val heb ook meegewerkt, die heeft de demo gemaakt. Mikey en Joram, die hebben de tekst geschreven samen met mij.
0: Okay.
1: En met z'n drie hebben we dat bedacht. En daar is morgen weer thuis uitgekomen.
0: Kijk. Helemaal top. Helemaal super. En ja, er zit ook weer een hele mooie clip bij. Ik blijf een kikker in mijn keel hebben. het is niet normaal. Vertel, waar is jouw clip gemaakt?
1: Mijn clip is gemaakt in Melemlik. Bij het plaatselijke brouwerij en bij het feestcafé. En daar hebben we met vrienden mooi in de bar gezeten. Bier in de lucht, feest. En dat is gewoon, het is een hele leuke clip geworden. Dus ik zeg, ga vooral kijken naar de clip.
0: Nou, zal ik je wat vertellen? Ja, dat weet jij volgens mij gewoon nog wel van de vorige keer natuurlijk. Wij gaan gewoon hier de clip ook mee laten draaien op ons tv-kanaal en de website.
1: Superleuk.
0: Dus mensen kunnen hem gewoon al zien. Mits ze natuurlijk inschakelen op de website of op de tv-kanaal natuurlijk. Want anders horen ze het ook en zien ze het ook niet.
1: Nee, dan kunnen ze het alleen luisteren.
0: Dan kunnen ze het alleen luisteren op de radio. En wie heeft deze? Het is misschien ook wel even leuk om te vertellen. Wie heeft deze clip gemaakt?
1: Een vriend van mij, die heeft de clip geschoten. Dus die doet clips maken.
0: Oh, die doet wel. Oh, dit is niet zo eentje een random vriend.
1: Die doet heel veel clips maken. Heb ook voor de ANWB clips gemaakt. En doet ook voor verschillende tv-programma's doet hij clips maken.
0: Oké, leuk.
1: Dus hij heeft die clip opgenomen met mij. En met zijn vader samen.
0: Oké.
1: En de vorige clip heeft hij ook opgenomen. En deze weer. Dus geweldig.
0: Leuk. Ja, precies. En wat goed is, moet goed blijven. En dan moet je gewoon bij blijven natuurlijk, toch? Ja.
1: En met mensen samenwerken waar je fijn mee samenwerkt.
0: Ja. Ik neem aan dat je bijvoorbeeld ook een vaste geluidsman hebt, denk ik.
1: Zeker weten. Vaste geluidsman. Vaste mensen werken met vaste mensen samen. Dat maakt ook als je met verschillende mensen gaat werken, dan kan je niet het presteren zoals je altijd wil presteren. Nu werk je altijd met dezelfde mensen. Ja. En dan kan je het brengen naar het publiek over zoals je echt wil dat je het naartoe wil brengen.
0: Ja. Sowieso. Ja, dat is sowieso. En je kan gewoon, je bent goed in elkaar ingespeeld. Dat is, dat is
1: gewoon heel belangrijk.
0: Ja, toch? Hey, we gaan hem zo natuurlijk hier draaien. En niet alleen draaien, maar ook de clip laten we natuurlijk ook lekker mee draaien bij ons. En voordat we gaan doen, zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaan er nog iets leuks gebeuren? Of
1: ik ga binnenkort weer de studio in. Gaan we weer een volgende single opnemen. Ik zit te denken aan een klein schrijverskamp om meerdere plaatjes te gaan opnemen.
0: Oh, okay.
1: En dan gaan kijken van welke plaat wanneer we gaan uitbrengen. Dat we gewoon al een rits klaar hebben liggen, zodat we het kunnen uitbrengen.
0: Dat is wel een goed idee. Ja. Dat is wel een leuk idee.
1: En dan kan je ook kijken van, heb je verschillende platen, welke je eerst gaat uitbrengen voor de zomer, voor de winter, voor de herfst. En welke plaat het beste erbij past.
0: Oh, wat leuk. Dat is wel een heel leuk idee. Moet je gewoon doen.
1: Zeker weten.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Ja, toch? En wij kunnen mensen wel blijven volgen. Dat is ook wel belangrijk.
1: Ze kunnen me volgen op Instagram, TikTok, Facebook. Ga me vooral volgen, want dan kan je alle filmpjes zien van de optredens die ik doe. Ik plaats heel veel. Ik breng het kijkpubliek ook mee in het hele, gewoon mee in de optredens. Ik laat heel veel zien waar ik naartoe ga. Dus ik zeg vooral volgen.
0: Alles staat erop. Kijk, helemaal top. Nou, hij staat helemaal voor je klaar. En deze mag je mezelf aankondigen.
1: Helemaal goed. Hier is mijn nieuwe single, Morgen Weer Thuis.
0: Oké, bedankt. Tot je volgende.
1: Tot de volgende.

0: Ja hoor, dat was Miss Montreal en een stap terug.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En ja, we gaan hem eens even bellen. De volgende gaan we even bellen. En dat is Leon Moorman. We gaan eens eventjes contact zoeken met Leon. Kijken of hij thuis is. Om natuurlijk eventjes te hebben over zijn nieuwe plaat. Want ook hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Ook een van de vaste artiesten in mijn programma. En we gaan gewoon eens even kijken of er wat gaat gebeuren. Kijk, of er dat geluid ook. Ja, ja. Kijk, het is natuurlijk leuk als we dat geluid ook krijgen. Zo'n tuut. Maar helaas, deze keer eventjes niet. Dus dan gaan we overnieuw. Ja, doen we gewoon even nog een keer overnieuw. En dan typen we nog een keer in natuurlijk. Ja, geen probleem. Tenminste, eigenlijk wel. Maar we houden ons hoofd koel en we gaan gewoon door. Kijk of hij. Kijk. Hoe doet hij het?
3: Hey, mijn Leon.
0: Hey, Leon met Dennis, Radio Alsmeer. Een hele goede middag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, even iets later, want ja, ik had er nog eentje voor. En straks nog eentje na jou, dus ik heb het heel druk.
3: Nou,
0: ja, precies. Hey, hoe is het? Hoe kom je aan deze warme dagen door?
3: Nou, goede vraag inderdaad. Ik probeer wel af en toe wat te doen, maar eigenlijk is het bij mijn huis ook altijd echt heel warm.
0: We hebben
3: een hele goede isolatie. Dus,
0: oh. geen, ja, geen,

0: goed hydrateren, hè? Dat is het belangrijkste.
1: Ja, veel drinken. Ja.
0: Veel drinken. En natuurlijk, wat ook heel, heel belangrijk, en dat zeggen we blijven zeggen natuurlijk, goed insmeren. Als je veel in de zon zit, goed insmeren. Want de zon schijnt goed op dit moment. Er zijn wel wolken, zie ik. Maar de zon schijnt wel. En dan moet je het wel een beetje uitkijken.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is een goed advies altijd.
0: Ja, toch? Daarom. Ja. Leo, je hebt weer een hele leuke nieuwe plaat gemaakt. En die heet Platte Landsgevoel. En jullie zeggen gevoel. Toch?
1: Ja, gevoel. Ja.
0: Vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen?
1: Platte Landsgevoel is een liedje van mijn tweede album, die ik in oktober in zijn geheel ga uitbrengen. En plattelandsgevoel is eigenlijk geschreven vanuit het gevoel van, ik ben geboren op het platteland in Drenthe. Ja. En ik woon nu inmiddels al 15 jaar in Zwolle. En ik vind het heel fijn om in de stad te wonen. Maar als je dan af en toe terugkomt naar het platteland, dan merk je ook wel weer wat je dan mist.
0: Ja, precies.
1: Dat is een heel gevoel, maar misschien ook wel herkenbaar. Dus daar dacht ik, daar schrijf ik een liedje over.
0: Oké. Ja, dus is eigenlijk, het hele liedje is geschreven. Doordat je het gevoel eventjes hebt dat je op het platteland weer bent. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja, een melancholisch gevoel van als je terugkomt.
0: Ja, precies. Ja. Ben je ook voor de clip, ben je dan lekker naar het platteland gegaan ook weer?
1: Ja. Daar konden we niet omheen. Ik denk, een plattelands liedje over het platteland en niets van het platteland te zien, dat zou raar zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus ik ben in de auto gestapt en we hebben vooral mooie beelden gemaakt van plekken waar ik graag kom.
0: Oh ja, maar dat is toch fantastisch. Ja, zo zou ik het ook gedaan hebben natuurlijk. Dat is helemaal goed. Wat is eigenlijk de reden dat jij eigenlijk trouwens naar de stad bent gegaan? Omdat je het nu toch wel mist, het platteland?
1: Nou ja, het ding is dat ik op mijn 20ste, 21ste ben ik gaan studeren hier in Zwolle.
0: Ja.
1: En dat was een opleiding in de muziek. En ik merkte wel heel erg dat ik dan hier simpelweg door die opleiding op een plek terecht kwam waar je gewoon een beetje tot... waar mijn dromen een beetje tot uiting kwamen, zeg maar. Dat ik iets met muziek kon doen. En eigenlijk waar ik vandaan kom, dan werd me eerder tegen mij gezegd van, denk je dat jij kunt zingen? Stop maar, weet je zo. Ja. Dus dat verschil tussen dat ik daar op het platteland altijd een beetje klein gehouden werd en dat ik hier in de stad eigenlijk meer tot mijn recht kwam, zeg maar.
0: Okay.
1: Dat maakte dat ik heel erg daar goed op ging, zeg maar. Dat ik daarom graag bleef.
0: Ja.
1: Maar platteland heeft natuurlijk ook wel mooie kanten. En,
0: ja.
1: en dat is dus een beetje het dubbele ook. Het is niet dat ik nou zeg van het platteland is geweldig.
0: Nee.
1: Ik zeg ook niet dat het niet leuk is, zeg maar. Dus dat is even een klein dingetje nog over het liedje. Het is geen lofzang, zeg maar.
0: Nee, precies. Het zit er een beetje tussenin, zeg maar. Ja, eigenlijk. Maar het is wel... je hebt het wel... Hoe lang heb je op het platteland gewoond, zeg maar?
1: Ja, tot mijn 21ste ongeveer.
0: Dus wel 21 jaar in principe heb je er gewoond. Ja, je hebt het wel 21 jaar naar je zin gehad, toch?
1: Zeker. Maar ook wel gemerkt dat ik af en toe ergens aan toe was wat ik daar niet kon vinden. Dus dat is het mooie, dat je het beste van beide werelden hebt als je in de stad woont en af en toe teruggaat.
0: Ja, fantastisch. Ja, ik kan me voorstellen dat je hier eventjes een plaatje over gemaakt hebt. Dat is toch wel echt superleuk. En staat er nou echt daar ook echt een bord? Of heb je dat bord wat achter je? Want ik laat nou steeds natuurlijk een foto zien als jij aan het woord bent. staat echt een plattelandsgevoel? Staat dat ook ergens? Of heb je dit zo gemaakt?
1: Nee, dat is gewoon laten ontwikkelen. Maar het mooiste zou zijn als dat wel even kon gemaakt worden.
0: Ja, toch? Dan
1: neem ik hem al
0: leuk. Ja, precies. Ja, nee, precies. Of dat je hem ergens kan neerzetten en dat je dan ook jouw naam erbij zet of zo.
1: Ja, bij optreden.
0: Ja, precies. Ja, zoiets. Ja. Dat is wel een leuk idee, denk ik. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Hey, we gaan hem hier natuurlijk straks draaien. En ook de clip gaan we ook mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog iets leuks gebeuren?
1: Ja, zeker. Ik kom dus in oktober met mijn volledige album. Ga ik een album release doen.
0: Mooi.
1: Aankomende jaar ga ik weer de theaters in. En ben ook wel bezig met mijn derde album. En dan schrijf ik iets meer echt vanuit het Nederlands. Ik heb natuurlijk veel in dialect gedaan.
0: Ja.
1: En de laatste jaar probeer ik ook wel eens wat in het Nederlands te schrijven. Ja, dat gaat ook wel goed. Dus ik heb zoiets van, ik wil eens kijken of ik een heel album in het Nederlands kan schrijven. Dus ik ben bezig met van alles.
0: Ja,

0: Wauw. Je zit in ieder geval niet stil. En dat is belangrijk, toch? Dat moet je, ja, je moet je eigenlijk ook goed blijven laten zien. Dat je op de kaart staat en dat je er bent. En wie weet komt er misschien nog wel een keer een plaatje die helemaal final gaat, om het zo maar te zeggen, toch?
1: Ja. Je weet het nooit. Ik heb het al een paar keer een beetje gehad, maar ik zou wel graag willen dat ik eindelijk een keer wat groter publiek bereik. Dus wie weet.
0: Ja, toch? Ja. Want wat is op dit moment jouw grootste optreden geweest, jouw grootste podium?
1: Ik heb natuurlijk wel op festivals en theaters gestaan, maar ik heb ook op landelijke tv mogen staan. 2 jaar geleden bij RTL Late Night bijvoorbeeld, of bij Omroep Max op Middag. Ja. Dus dat zijn wel leuke dingen. Ja. Dan heb je dat heel Nederlandjes natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Dan kijken er wel aardig wat mensen natuurlijk. Alleen, dat is niet met die sport, hè? Want dat sportprogramma... Ik heb zo'n hekel aan die man met die snor.
1: Daar was het niet.
0: Nee, precies.
1: Boven Evan Dorens en Bertrand Tan.
0: Ja, precies, gelukkig. Oké. Okay. Nee, maar maakt het niet uit ook. Hij staat eigenlijk op dit moment helemaal voor jou klaar. Als je wil, mag je hem ook zelf aankondigen. Zou zeggen, ga je gang.
1: Ja, natuurlijk. Ja, heel erg bedankt. Nou, dames en heren, ga er lekker voor zitten. Hier komt mijn nieuwste single, Plattelandsgevoel.
0: Oké. Hey, bedankt. Tot je volgende, hè?
1: Ja, aankom lopen. Hey, dankjewel.
0: Yo, hoi.
2: Oké, dan kom ik wel vanuit hier. Yo.
3: Hey, yo. Tegen mij, jongen. Nou, Jort, ben je er klaar voor?
2: Voor wat?
3: Ja, wij werken al zo'n tijdje samen. En dat is hartstikke leuk, hoor. Maar ik vind wel dat voor een goede samenwerking moet je wel echt een beetje wat bijgespijkerd worden. Ik ga je het plattelandsgevoel hem laten ervaren, ja? Kom maar mee.
4: Kom. Oh.

0: de nieuwste van Leon Moorman. Dit was Plattelandsgevoel. En fantastisch natuurlijk. Hè? Ja, zeker weten.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Ja, zeker. Ja, het is druk. Het is deze keer heel druk. En ik heb gewoon de volgende. Ik ga gewoon de volgende ga ik bellen. En de volgende is Wendy van Hout. Ik ga eens eventjes contact leggen met Wendy. Want ze heeft weer een hele leuke nieuwe plaat gemaakt. Dus,
3: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Oh.
3: Controleer het nummer en kies opnieuw.
0: Dan hoop ik
3: We have no record of this number.
0: Ja, oké. Dan hoop ik dat ik wel... Ik ga hem nog een keer intoetsen. Dan hoop ik wel het goede nummer heb. Dat is lekker. Even kijken. En anders moet ik hem even vragen. Opvragen. We gaan hem even doen. Dan gaan we even kijken.

0: Kijk. Ja, dat gaat goed. Ah, ja, zie je wel. Dat komt wel helemaal goed. Wendy van Hout, kijk of ze... Hey, met Dennis met... Oh, met ik ben even lekker met hem. Wendy met Dennis van de Radio Aalsmeer. Een hele goede middag. Hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het erbij?
1: Ja, goed.
0: Ja? Ja, goed. Ook lekker aan het genieten van het mooie weer?
1: Ja, het is wel heel warm, hè?
0: Ja, het is, ja precies. Ja, het zou vandaag ook weer iets van, voor mij richting de 30 worden, geloof ik weer, hè?
1: Ja, 32 graden hier, zo. Dat is wel lekker.
0: Ja, toch? Ja. Lekker aan het genieten in de tuin, denk ik, of iets. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik was inderdaad in de tuin aan het genieten met de hondjes en de kinderen.
0: Ja, leuk. Ja, toch? Ja, fantastisch. Ja. Hey, Wendy, ook jij hebt weer een hele leuke nieuwe plaat gemaakt. En die is wel heel toepasselijk. Want je hebt het Spaans benauwd. Zo heet jouw plaat. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Ja, ik ben eens een keer naar Jeroen en Robert Vredeveld Russen gegaan.
0: Ja.
1: Ik heb daar eens gevraagd van, goh, hebben jullie iets leuks? Kunnen jullie iets leuks voor me doen? Nou, en dat konden ze. En daar is Spaans benauwd uitgerold. En in het begin dacht ik wel niet uitbrengen. Hij ligt al een jaar op de plank.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Maar het is
1: en
0: wel,
1: uiteindelijk, toch gedaan.
0: Ja, precies. Nou ja, maar het is wel een beetje lekker. Het is een lekker zomers plaatje natuurlijk. Dus het is wel natuurlijk het mooie moment ervoor.
1: Ja, precies. En dan ga je keuzes maken. Deze was gewoon op dit moment het beste om uit te brengen.
0: Ja, precies. Ja, en ze sturen natuurlijk altijd eventjes een demo op. Hoe was de demo? Was het gelijk goed?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, dat was het niet. Nee, dus ik was een beetje van, moet ik dit wel doen? Ja. Is het wel mijn song? Is het wel... Maar uiteindelijk, de demo is natuurlijk door een man ingezongen. Dan gaat de toon omhoog en dan komt er toch een gitaartje bij. En dan wordt hij verder uitgebouwd. Ja, en toen hij uitgebouwd was, dacht ik, dit is een lekkere plaat.
0: Ja,
1: gewoon top.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: ja.
1: Moest er even in groeien.
0: Ja, goed. Maar dat kan natuurlijk. Hè. Het is wel. Het wordt zeg maar wel jouw kindje natuurlijk ook. En voor jou moet het goed voelen, want jij staat ermee op het podium.
1: Ja. En hij doet het echt super.
0: Ja, want ik neem aan dat je hem al een keer op het podium natuurlijk gedaan hebt. Meerdere keren natuurlijk. Hoe reageren de mensen?
1: Ja, superleuk. Dansen, gezellig, zingen om mee.
0: Ja,
1: dat is waar je het voor doet, hè?
0: Ja, precies.
1: Hij wordt ook goed opgepakt overal. Dus,
0: Hij wordt ook gelijk meegezongen. Dus als mensen, als je hem inzet, dan kunnen ze hem al bijna meezingen.
1: Ja. Ze vragen hem ook gewoon aan of ik hem nog een keer wil zingen.
0: Oh, fantastisch.
1: Dat is wel echt heel leuk.
0: Ja, maar dat is ook dat is dan weer de kracht van een goede plaat. Hè? Dat mensen hem leuk vinden. Dat ze hem vaker willen horen. En dat ze hem lekker mee kunnen zingen. En dansen natuurlijk. Toch?
1: Dansen.
0: Dat is, dat is wel echt het fantastische en het beste van zo'n plaat. Nou, ook hierbij heb je natuurlijk weer een leuke clip gemaakt. Vertel, waar heb je deze clip gemaakt?
1: In een studio ergens in Almere. Ja, daar kwam mijn filmmaker mee.
0: Ja.
1: En Wendy, dat is nou echt leuk eens een keer helemaal wat anders. Ook omdat de sound net even wat anders is. We hebben het ook gelijk helemaal anders aangepakt qua clip. Ik heb danseresjes bij gedaan.
0: Leuk, ja.
1: Ja, gewoon leuk. Gewoon lekker fris, jong.
0: Ja, maar dus voor zo'n groen scherm dan zeker, denk ik. Toch?
1: Nee, het was echt een studio met allemaal abstracte dingen. Dan kan je gewoon gebruiken wat je wil. En dan kan je de kleuren pakken zoals je wil. Je kan de belichting eigenlijk doen zoals je wil. En dat is...
0: Dat is allemaal
1: leuk uitgepakt.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja,
0: oh, wauw. Oh, oké. Okay. Die studio's heb je natuurlijk ook. Ja, met allemaal attributen en voorwerpen en alles. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, ja. Het is niet zo dat het...
1: Je hebt een dagje afgehuurd.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dan kan je helemaal losgaan.
0: Ja, en dan kan je zelf weten wat je neerzet natuurlijk. En wat je allemaal in de clip wil hebben natuurlijk. Ja. Wauw, ja. Mooi, mooi, mooi. Nou, we gaan er straks natuurlijk van genieten. En ook, we gaan het straks allemaal zien. Ook mensen thuis die meekijken bij ons, bij de tv-kanalen. En natuurlijk de website. Want we gaan de clip straks mee laten draaien ook. Dus dan zien ze dat ook. Hey Wendy, voordat we dat gaan doen natuurlijk. Zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog iets leuks gebeuren?
1: Ja, het is wel moeizaam. De studio's krijgen het ook steeds drukker, heb ik het idee.
0: Ja, ja.
1: Maar ik sta dinsdag alweer in de studio om in te zingen. Dus,
0: Ja. Voor de volgende? Oké, wauw. Ja.
1: Ja, voor de volgende. Maar ik ben ook nog aan het... Ik ben met meerdere studio's nu mijn pijlen aan het zetten. Omdat je gewoon merkt dat studio's wat drukker zijn. En ja, dan moet je wel zorgen dat je... Ik wil gewoon wel altijd wat uitbrengen.
0: Ja,
1: dus degene die het eerste klaar is, die heeft er van mij de voorrang.
0: Ja, toch? Ja, nee, ja, precies. Ja. Dan maar niet bij dezelfde studio als dat je al altijd gaat.
1: Ik heb wel een loyaliteitsgevoel daarin.
0: Ja.
1: Maar ja, het moet ook haalbaar zijn. En daar heb ik alle respect voor alle partijen.
0: Ja.
1: En dan is het ook leuk als je 4 liedjes hebt liggen en je keuzes kan maken. Dat is eigenlijk het leukste.
0: Maar het is het leukste, maar misschien ook wel het moeilijkste. Van welke zullen we dan van de 4 gaan doen? Toch?
1: Ja, nou ja, dan leg je ze voor aan het label. Ja. En dan leg je ze voor aan meerdere mensen. En dan laten we hun een beetje meebeslissen.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat jij dan de eindbeslisselares bent natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik heb op voorhand altijd wel al mijn voorkeurtje.
0: Ja.
1: En soms twijfel je. En dat was bij Spaans Benauwd heel erg. Soms twijfelde ik. Ik twijfelde echt van moet ik het wel uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar dit is gewoon een mega succes. En in die studio toch net even een andere sound. Ik vind mijn stem daar ook wat voller. En ja, dat is dan toch wel weer leuk.
0: Ja, nou ja, en dat is het belangrijkste natuurlijk. Hè? Het is altijd het allerbelangrijkste dat de artiest zelf goed bij voelt. Dat het gewoon helemaal oké is en zo. En dat het voor jou lekker past als een jas. Toch?
1: Ja, nou ja, dat.
0: Dat is... Ja. Dat is het belangrijkste. Dat is, is echt, echt top. We gaan hem hier natuurlijk doen. Ik denk niet dat ik moet vragen. Want ik denk dat de meeste mensen jou wel kennen. Maar misschien toch nog eventjes. Waar kunnen mensen jou blijven volgen?
1: Ja, Instagram. Daar ben ik het meest actief.
0: Ja? Dat is,
1: Instagram, Wendy van Hout. En daar heb je ook een link naar mijn website. Maar mijn Instagram is eigenlijk waar je mij ook op kan bereiken.
0: Precies, dat doe je het meeste mee. Ja. Oké, nou super. Hij staat op dit moment helemaal voor jou klaar. En ja, je mag hem ook zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is Wendy met Spaans Benauwd.
0: Oké, bedankt. En tot de volgende, zou ik zeggen. Yo.
1: Ja, tot de volgende.
0: Hoi.

de nieuwste van Wendy van Hout. En dit was Spaans benauwd. Oké, we gaan eventjes terug in de tijd. Voordat wij natuurlijk het nieuws en het weer en alles eromheen gaan van 1 uur. En dan heb ik straks natuurlijk de volgende artiesten. De volgende zangers. Ik heb straks nog in het tweede uurtje Benjamin Gouwenleeuw. Hij is als het goed is onder werk en elk moment hier binnenkomen lopen. En dan heb ik nog aan de telefoon Sam van Veldhoven. Dan in het volgende uurtje. Nou, reden genoeg om nog lekker te blijven afstemmen hier op Radio Aalsmeer. Want het wordt super gezellig. We gaan even terug in de tijd. Terug in de tijd. En dat doen we met, we gaan eventjes terug naar de jaren 70. En we doen het met Robert Long. Hier is hij met Mien.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout. Yeah.

dat is dan het tweede uurtje van Lekker Hollands op deze 12 juli 2026. Jawel. En ja, ook dit uurtje heb ik nog interviews. En ja, twee. En de eerste zit al helemaal klaar. En wie het is, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Dan hoor je dat natuurlijk vanzelf. We gaan nog even een plaatje doen. En dat plaatje, dat is van de Frank Boeijen Groep. Hier zijn ze met Kronenburg Park.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. De allerhoogste tijd zelfs. Maar ja, het is inmiddels 9 over 1 geworden. Op deze fantastische mooie zonnige dag. En hier in de studio zit niemand minder dan Benjamin Gouwenleeuw. Ja, ik moet het even goed spieken. Ja. Dat ik het allemaal goed zeg. Want ik heb zoveel mensen en er zijn zoveel interviews die ik heb. Maar ja, er komen ook zoveel plaatjes uit. Het is gewoon niet normaal.
3: Ja, zeker in deze tijd.
2: Ja, precies.
3: Ja, is het heel druk.
2: Maar ook een beetje lekkere zomerse plaatjes natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Ja. We gaan het straks hebben over jouw plaat. Maar eerst even wat praten. Wat gewoon gezellig. Want ja, hoe is het? Veel optredens? Ben je echt lekker bezig?
3: Ja, vooral in deze tijd heb je veel bruiloften.
2: Oh ja? Is dit echt een bruiloftentijd?
3: Ja, dit is ook echt een bruiloftseizoen. Ja. Ja.
2: Oh ja? Ja. Oh. Dus het is echt de maand juli?
3: Ja, het begint meestal een beetje eind april. Begin mei begint het al. Omdat mensen dan een soort van denken, dan is het mooi weer. Dus dat wordt wel heel druk. De festivals komen er allemaal aan. En heel veel bedrijven hebben ook zeg maar een eindejaars soort van borrel. Althans, niet eindejaars, maar goed, een beetje seizoen gebonden.
2: Ja,
3: de bouwval komt er allemaal aan. Dus,
2: Ja. Daar sta je er ook allemaal? Een beetje op dat soort feesten, bedrijfsfeesten en dat soort
3: dingen? Ja, dat toevallig pas geleden hebben we eentje gehad. Die man heeft zelf een heel groot bedrijf, een cateringbedrijf.
2: Wilde
3: voor zijn bedrijf een soort van even voor de zomer alles afsluiten. En zijn vrouw, die was 65 geworden.
2: Dus 2 klap in 1 eigenlijk.
3: Ja, we samen met Ben Kramer destijds en met Caroline van Batenburg, de André Hazes, doe ik heel veel mee samen. Dus,
2: oh, leuk.
3: Dan stonden we daar met z'n drieën. Ja, was leuk.
2: Oh, superleuk. Ja. Superleuk. Oh, dus had nog meer mensen uitgenodigd. Meer artiesten. Niet alleen jij.
3: Ja, hij had Ben Kramer, omdat zijn vrouw was 60. Toen zijn vrouw 50 was geworden, had hij gezegd, over 10 jaar, als ze 60 is, mag je weer komen. Dus dat is dus gebeurd.
2: Ja, precies.
3: En omdat ik ook heel veel doe qua optredens met Andrea Hazes. Heeft hij ons samen ook geboekt. Wij doen zeg maar samen ook een pakket verkopen. En dus ja.
2: Leuk.
3: Fantastisch. Ja, is leuk.
2: Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ja, super. Ja, helemaal tevreden was hij, denk ik. Het was een groot feestje.
3: Ja, was leuk. Ja. Was echt heel leuk.
2: Ja, dat zijn ook altijd leuke dingen. En ook bruiloften natuurlijk. Hoe doe je dat? Heb je dan ook speciaal een leuke set die je dan moet doen met een bruiloft of zo? Vaak rustige plaatjes, liefdevolle plaatjes.
3: Over het algemeen ben ik heel allround. Dus ik kan echt wel van jong tot oud en van vroeger tot nu kan ik zingen. En uiteraard, je gaat met de mensen in gesprek voordat je dus echt geboekt wordt.
2: Ja, ja.
3: Ja, dan geven zij de wensen door. Kijk, en lukt het echt niet, past het niet bij me, dan zeg ik het ook gewoon eerlijk.
2: Precies.
3: En over het algemeen probeer ik het gewoon te oefenen en te repeteren. En dan lukt dat meestal wel.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Oh, dus jouw repertoire bestaat niet alleen uit Nederlandstalig, maar ook Engels.
3: Ja, Engels,
2: Kun je wat omnoemen wat je een beetje doet?
3: De René Vroeger doet het altijd heel goed. Ja. Tom Jones, Freddy Fender. Ik doe zelfs nummers van Whitney Houston die dan wel zeg maar aan mijn toon zijn gemaakt.
2: Ik wou zeggen, dat is wel vrij hoog natuurlijk.
3: Nee, dat zijn voornamelijk remixen, maar die zijn dan wel zeg maar op mijn toonhoogte gemaakt, want anders ga ik dat gewoon niet redden met...
2: Precies. Doe je dan ook die riedeltjes?
3: Nee.
2: Ad-libs?
3: Nee, laat ik lekker aan haar doen. Ja, dat kan ze niet meer, maar goed. Ja. Het is,
2: nee.
3: Dus ik probeer dat soort nummers probeer ik wel. De nummers die altijd goed vallen bij mensen probeer ik wel. Maar dan, als ik ze dan laat maken, dan moet dat echt wel op mijn toon soort. Want anders gaat het niet.
2: Dan ga je het niet redden, denk
3: nee,
2: ik.
3: Nee, totaal niet.
2: Nee, precies. We gaan het straks natuurlijk sowieso hebben over jouw nieuwe plaat. Dat doen we straks. Maar eerst gaan we eventjes een plaatje draaien van een favoriet artiest.
3: Ja.
2: En waarom deze? De artiest. Ik ben er ook fan van. Maar waarom deze plaat?
3: Het is in een relatie. Er zijn altijd leuke momenten en minder leuke momenten. Ja. En dan kom je er gewoon achter. Je kan niet met elkaar. Maar je kan ook niet zonder elkaar. Het is altijd zo. En dat maakt het ook alweer leuk. En dat maakt het ook alweer spannend. Hij is mijn favoriete artiest op dit moment. En met dit liedje. Ja, dat is gewoon top.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan hem even doen. Hier is Tino Martin. En met of zonder jou.
4: Ik

0: Ja hoor, en dit was natuurlijk Tino Martin en Met of Zonder Jou. En dat gaan we hier bij Radio Alsmeer, het programma Lekker Hollands, daar luister je naar. En we zijn bezig met het interview van Benjamin Gouwe...
1: Leo.
0: Ik moet altijd... Zo, al die namen, dat is
1: ja, ik snap het.
0: Maar,
1: het is geen Jans, hè? Het is er,
0: Nee, daarom, dat is het. Dat is daarom, daarom. Want ik even, ja, ja, ja ze zit ook te lachen, hoor. Ja. Hey, ja, we gaan het even hebben over jouw nieuwe plaat natuurlijk.
1: Ja.
0: Ook die moet ik er even bij. Want jouw nieuwe plaat, Vergeet Nooit Waar Je Wieg Heeft Gestaan.
1: Ja.
0: Dat is jouw nieuwe plaat.
1: Klopt. Vertel,
0: hoe is deze tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk om een vriend van mij, die is producer. Die heeft hem ook geproduceerd en ook geschreven. En ik zeg altijd dat wat er ook gebeurt, dat je nooit moet vergeten waar je vandaan komt. Nooit moet vergeten precies. Wie je geholpen heeft en waar je hebt moeten beginnen. En hij zei van, joh, Ben, luister, ik ben aan het schrijven geweest. En dit is echt wel dan een nummer voor jou. Dit zeg je altijd. Dus de demo geluisterd, de tekst goed doorgenomen. En eigenlijk na de eerste keer was ik al gelijk verkocht.
0: Dat is echt jouw tekst.
1: Ja, dat ik echt zie van dit is echt wel...
0: Heeft hij dat precies. Wauw. Ja, maar dat is helemaal. Dat is, dan is het ook echt helemaal voor jou natuurlijk. Dan gaat het over jou en dan past het ook als een jas volgens mij.
1: Ja, nee, dan kun je er ook gewoon veel meer in inleven. Ja, ja. Ja. Dus dat, ja. Nee, dat is top.
0: Hoe wordt er al gereageerd op deze plaat bij je optredens?
1: Nou, het mooiste is wat ik eigenlijk wilde bereiken is dat mensen ineens die dat gevoel kregen, de flashbacks kregen naar vroeger, zeg maar. En ja, ja. Ik kreeg allemaal berichten van, joh Ben, ik zie mijn oude straat weer voor me, mijn oude vriendjes, mijn oude buren, mijn basisschool.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een actie eruit gooien, ook een beetje voor promotie. Om de mensen een foto te laten sturen van toen ze zelf kind waren, maar ook van hun buurt van vroeger.
0: Oh ja. Oh, wow.
1: Die hebben continu gedeeld op Facebook met ook mijn nummer eronder. Nou, dat ging als een trein. En iedereen leverde zijn of haar foto's aan. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja. En dat heb je dus verwerkt in de clip?
1: Nee. Die clip die was natuurlijk uiteraard al gemaakt. En daarna heb ik met al die foto's van die mensen heb ik geëdit.
0: Ja.
1: Daar mijn liedje onder gezet en daar gewoon clips van gemaakt.
0: Okay.
1: En die mensen dan gewoon getagd op Facebook. En dat gedeeld. Ja, dat, en zo kreeg ik steeds meer foto's toegestuurd van mensen die dat tof vonden. Ja, dat is voor hun leuk. Maar ook voor mijn promotie, voor mijn single hartstikke leuk.
0: Super. Ja. Wauw, wat een leuk idee.
1: Ja.
0: Dat die hoor je niet zoveel.
1: Nee.
0: Dat is wel echt, wauw. Oké. Okay. Ja. Nou, misschien zitten mensen en artiesten, wie dan ook, zit nou thuis luisteren en denken, hey, misschien is dat toch voor mij een leuk idee.
1: Ja.
0: Dus misschien wordt het wel gepikt.
1: Nou ja, mag.
0: Dat mag.
1: Zeg altijd beter goed gejat. Wat is het? Goed gepikt dan? Slecht gejat? Wat is het?
0: Ergens in de richting.
1: Ergens in de richting.
0: Mensen weten wel wat je bedoelt. Ja. Dus dat komt wel helemaal goed natuurlijk. Wat ik al zei. Er zit ook een hele leuke clip bij. Waar heb je de clip gemaakt?
1: In Capelle aan de IJssel in het Schoolbos.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dat was ook jouw idee om daar te doen?
1: Ja, want ik ben in Rotterdam geboren. En uiteindelijk zijn mijn ouders toen naar Capelle aan de IJssel verhuisd. Dus ja, mijn basisschool was ook in de buurt van het Schollebos. Dus wij waren heel veel daar.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, weet je, waarom zou ik het dan niet gewoon daar doen?
0: Ja.
1: Ja.
0: 1-1-1-1-2,
1: ja,
0: zeggen ze.
1: Ja, precies. Dus ik vond het gewoon een toplocatie. En ook nog eens een keer waar ik ben opgegroeid, zeg maar.
0: Ja, nou ja. Waarom zou je het dan niet daar doen? Ja, dat is dan de perfecte plek.
1: Alles klopte, ja.
0: Ook omdat het natuurlijk helemaal over jou gaat natuurlijk. Is het dan fantastisch dat natuurlijk op die plekken gefilmd wordt. En wie heeft de film gemaakt? Of wie heeft de film? De
1: de clip.
0: De clip. Het is een soort film.
1: Het is, ja. Nee, Jaap van Dinnen van JVD Recording. Dat is al jaren. Ik bedoel, ik heb een team om me heen wat gewoon matcht. Vast en wat team. Gewoon goed gaat. Ja, dan zal ik daar niet zo snel van afstappen.
0: Nee.
1: Dus het gaat
0: dat is
1: goed
0: ook
1: allemaal.
0: Ook weer gezegd, wat goed is, moet goed blijven.
1: Ja, dus ik...
0: Dat zeggen ze ook al.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is logisch. Ik denk dat je bijvoorbeeld ook... dat zeg ik ook, vraag ik ook heel vaak. Volgens mij heb je ook een vaste geluidsman.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, dat is gewoon top. En kijk, je hoeft elkaar om aan te kijken. Ja. En vaak hoef ik niet eens te kijken.
0: Nee.
1: Dat is gewoon voor mij fantastisch.
0: Ja. Dat is echt super. Ja, wauw. Hey, ja, we gaan hem straks natuurlijk draaien. We gaan hem niet alleen draaien. We gaan ook de clip mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Dus leuk. Dat is leuk. Mensen kunnen gewoon clip mee kijken. Ja, voordat we gaan doen, zijn er nog toekomstplannen? Zijn er nog leuke dingen die gaan gebeuren?
1: Op muziekgebied of...
0: Gewoon... Alles. Ja, muziekgebied.
1: Nou goed, we blijven gewoon lekker doorpakken. De boekingen lopen hartstikke goed. En ik wil gewoon eerst even kijken wat dit allemaal nog teweeg gaat brengen. En dan, ik ben altijd heel makkelijk. Ik zie wel wat er komt.
0: Ja, precies. Ja, je laat alles op je pad komen.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is logisch natuurlijk. En dat is ook het beste. Deze plaat moet natuurlijk gewoon eventjes... boom, viral gaan.
1: Ja.
0: Net zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, die van Rutger bijvoorbeeld. Die is ook
1: normaal. Ja, dat is niet normaal. Dat is
0: echt niet normaal. Nee. Ineens, boom, kwam die even helemaal even... schoot in de boven.
1: Ja, en het mooiste is, twee weken geleden op woensdag, toen ik dus online, althans toen het bekend werd dat hij nummer 1 is geworden, moest ik met hem optreden op een boot bij Marco de Hollander.
0: Oh ja.
1: En je zag echt oprecht aan hem, toen we met hem gingen praten. Hij wist gewoon echt niet wat hem overkwam. Hij wist gewoon niet waar hij het zoeken moest.
0: Dat hij echt zo.
1: Hij had het ook gewoon niet verwacht.
0: Heb ik? Hè?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Gewoon ook onder het mond van, weet je, je hebt die Cheerio. Hoe kom je daar overheen? En het is me gewoon gelukt.
0: Het is echt ongelooflijk. Ja.
1: Hij kwam er gewoon niet uit. Hij wist gewoon niet wat hij zeggen moest. Hij wist het. Ja, als je dat overkomt, is echt fantastisch.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En het is het juiste moment.
1: Absoluut. Toch? Ja, absoluut.
0: Ja, precies. Dus dat is. Want het zijn ook gewoon zoelen zo benachten.
1: Ja,
0: dat merk je wel in bed natuurlijk.
1: Zeker.
0: Het is, je drijft helemaal weg.
1: Ja, wij hebben gelukkig een warmtepomp. Dus het is altijd lekker koel bij ons.
0: Kijk. Dat is super. Ja. Ja,
1: maar
0: ja,
1: als je in andere woningen komt, zonder airco of zonder warmtepomp, dan kun je zeuren dat dringen.
0: Ja, precies. Precies. Hey, we gaan hem hier draaien natuurlijk. Misschien nog even, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Misschien is dat ook nog een...
1: Sowieso op de socials. Daar doe ik alle openbare optredens delen. En ook op mijn website www.benjamingouweleeuw.nl.
0: Kijk, daar kunnen ze natuurlijk alles vinden. Ja. Daar staat alles op.
1: Alles.
0: Dus dat is helemaal goed. Maar hij staat helemaal voor je klaar. En je mag hem zelf aankomen.
1: Nou, lieve luisteraars, dit is mijn nieuwe single. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan.
0: Oké. Bedankt en ik zou zeggen tot je volgende single.
1: Super, dank jullie wel. Hè.
0: Is goed.
1: Yes.
0: Hoi.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker. En het is de vijfde en de laatste ga ik doen voor deze uitzending. En dat is Sam van Veldhoven. We gaan hem eens eventjes bellen. Kijken of die natuurlijk opneemt. En of die het ook... Oh, kijk. Oh, fantastisch. Hij doet het gewoon. Dat is al top.
2: Hey, met Sam.
0: Hey, Sam met Dennis, Radio Alsmeer. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het ermee? Hoe
2: goed,
0: gaat het?
2: Goed hoor, goed.
0: Ja, ben je lekker aan het genieten van het weer ook weer?
2: Zeker, ik lig lekker op het strand.
0: Oh, kijk nou toch. Dus zeker, je belt... Ja. Je belt echt vanaf het strand. Gewoon echt op een lichtbedje.
2: Ik sta nou achter het strandhuisje.
0: Het is niet zo dat je nu aan het zonnen bent, zeg maar. Op dit moment.
2: Nee.
0: Had ook gun natuurlijk, hè. Dat maakt natuurlijk niet uit. Dus geef
2: zeker,
0: het mee.
2: Zeker.
0: je kan gewoon praten als je het zonnen bent.
2: Zeker waar, inderdaad.
0: Hey Sam, hoe gaat het met je optreden? Want ik zie je natuurlijk regelmatig voorbij komen op de socials. Allemaal ja, filmpjes elke keer. Voor mij gaat het super.
2: Ja, zeker, het gaat lekker. Optredens gaan goed. De muziek die we de afgelopen jaren uitgebracht hebben gaat ook nog steeds goed. De nieuwe single die loopt lekker, dus... Ik heb niks te plannen.
0: Ja, en jij bent ook vrij vroeg begonnen natuurlijk. Ja, je bent natuurlijk nog jong, maar ik bedoel, volgens mij, met welke leeftijd ben jij begonnen eigenlijk? Wat was
2: tiende.
0: Precies, daarom.
2: Om het tiende kwam de eerste single uit.
0: Ja. Je bent eigenlijk een beetje, eigenlijk is het, ik denk dat wel meer mensen zeggen, een beetje richting Jan Smit. Het was nog Jantje.
2: Ja, zeker. Of dat hoor ik wel vaker. Of een Bob Offenberg.
0: Ja, precies. Ja. Alleen bij jou kun je natuurlijk geen Sammetje zeggen, denk ik. Hoe spraken je vroeger aan? Sammetje of zo? Sammetje? Of
2: ja,
0: gewoon Sammetje, wel Sam?
2: Kleine Sam, ja. Kleine
0: Sam, ja. Ja, leuk, ja. Ja, en kleine jongens worden groot. Want je begint al echt een man te worden, om het zo maar te zeggen. Dat zie je ook
2: zeker,
0: echt,
2: dat is wel de bedoeling.
0: Ja, precies. Ja, uiteraard. Ja, precies. En dat zie je ook echt terug op het podium. Dat is echt, jouw ontwikkelingen die gaan echt fantastisch. Echt super.
2: Dankjewel.
0: Ook jouw stemontwikkeling ook. Dat is echt, dat hoor je ook echt met de jaren. Maar dat komt natuurlijk ook... Ja, op een gegeven moment krijg je ook de baard in de keel natuurlijk.
2: Dus
0: dat gaat allemaal meewerken. Dat is echt fantastisch. Ja.
2: Zeker, ja.
0: Hey, zo.

0: Ja, nu heb je natuurlijk weer, ben je bezig met een nieuwe plaat. En die heet Kom. Nee, hey, kom maar op. Vertel, ja, hoe is deze stand tot stand gekomen?
1: Nou, deze tot stand gekomen eigenlijk wel een keer met een echte zomersingle komen. Dus ben ik naar Manfred gegaan, aangegeven bij Manfred met wat ik dit keer wilde.
0: Ja.
1: En ja, aangegeven is Carlo Dijsselijk van Helemaal Hollands dus aan de slag gegaan met de tekst van het nummer. En Manfred is toen een demootje gaan maken. En, ja, daar waren we eigenlijk best wel snel allemaal over eens. Dus ja? Is dit het eindresultaat geworden.
0: Oh, ja. Oh wauw. Oh, dus het was ook gelijk toen je de demo kreeg, had je zoiets ja, oh ja, dit is hem. Klaar?
1: Ja, zeker. Boom. Ja, dat was gelijk in één klap raak, ja.
0: Er hoeft er niet heel veel meer aangesloten te worden.
1: Nee, dus niet zoveel. We hebben alleen Maffert en ik hebben samen nog een tweede coupletje samengeschreven. Maar voor de rest was het eigenlijk... Ja, allemaal perfect. Best wel snel gegaan.
0: Ja, ja. En dat is echt een zomerplaat geworden. Wat voor instrumenten heb je er allemaal bij gevoegd?
1: Dat is de eerste vraag die ik eigenlijk krijg in een interview. Welke instrumenten?
0: Ja, is het zo?
1: Normaal kon je mijn muziek wel herkennen aan het accordeongeluid natuurlijk.
0: Ja.
1: Hebben we deze single achterwege gelaten. Een keer om iets anders te laten horen. Dus
0: ja.
1: Het is eigenlijk een wat frisser soundje nou. En ja, wat drums. En de mensen die zullen het zo meteen vanzelf horen.
0: Die zullen het. Oh, eigenlijk is het. Ja, dat is dat. Precies. Die gaan het straks allemaal horen. En ook zien. Want wij, of hier in dit programma bij Black Rollands, laat ik ook altijd de clip zien. En jij hebt ook een hele leuke clip erbij gemaakt. Vertel, waar heb je deze clip gemaakt? En door wie natuurlijk?
1: Ja, deze is eigenlijk een beetje tot stand gekomen door het idee, eigenlijk de tekst van het nummer. In het eerste couplet gaat het over dat ik aan het werk ben en dat ik er klaar mee ben en dat ik toe ben aan vakantie. Dus het eerste gedeelte van de clip ben ik eigenlijk mijn dagelijkse beroep aan het uitoefenen. Ik ben schilder in het dagelijks leven.
0: Oh, kijk. Oh, wauw.
1: En voor de rest wordt eigenlijk een beetje de rest van mijn hobby's en mijn vrije tijd uitgebeeld in de videoclip.
0: Ja. Oké. Dus eigenlijk gaat het liedje ook echt over jou. Het is ook een beetje naar jou geschreven. En dan laat je in de clip ook eventjes je leven zien. Dus
1: inderdaad. Een korte film van 3 minuten.
0: Ja, precies. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, wauw. Oh, nou, dan kunnen de mensen straks ook zien wat jij een beetje in je dagelijks leven doet dus.
1: Zeker, ja.
0: Zit Zonne daar ook bij?
1: Nee, zon op het strand? Nee, we zitten wel in een rubberbootje op het water, maar de zon zit er niet in. Nee.
0: Oké. Want is dat ook een favoriete dingetje van jou, dat je heel graag naar het strand gaat?
1: Nou, niet zo heel gauw. Ik ga niet zo heel vaak naar het strand. Als ik tijd heb wel, als ik geen optredens heb in het weekend. Nou, we hebben gisteravond het laatste optreden gehad voordat ik op vakantie ga. Maar nou, nog even dagje naar het strand. Dus het is goed weer, dus ja, even van nemen.
0: Maar heb jij dan zoiets, want dat heb ik dan altijd. Vroeger ben ik ook meerdere keren wel eens naar het strand geweest samen met de moeders. Wel heel altijd wel leuk, gezellig. Maar heb je dan niet zoiets van, alles gaat tussen je, dat zand gaat overal tussen zitten en zo?
1: Gelukkig heb ik wel lichtbedjes, dus dat scheelt wel. Maar anders dan zit het zand overal
0: precies,
1: tussen.
0: Precies, ja, dat dus. En ook nog eens, ik weet niet of jij de zee in gaat, maar dan gaat het helemaal. Ja. Dan plakt al het strand op je. Ik weet niet. Ja, ik heb het niet zo erop.
1: Iedereen zijn eigen dingen.
0: Dat is sowieso. Ja. Daarom, lekker varen, dat vind ik wel. Dat vind ik wel lekker. Lekker op het water. Zeker. Altijd een lekker windje erbij. Dat heeft het wat.
1: Op het strand staat ook altijd wel een prima windje, dus dat scheelt.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Hey, voordat we natuurlijk jouw plaat gaan draaien, zijn er nog leuke toekomstplannen?
1: Ja, voorlopig en natuurlijk gaan we dit jaar gewoon nog lekker optreden. Ik verwacht dit jaar geen nieuwe single eigenlijk. Deze single gaat nog lekker een paar maandjes mee. En dan komen we natuurlijk weer richting de kerstperiode. Bij ons natuurlijk de carnaval. Dus hebben we natuurlijk weer een mooie paar maandjes de tijd om plannen te gaan maken voor de nieuwe single. En dan verwacht ik zo begin volgend jaar weer met een nieuwe single te komen.
0: Ja, precies. Maar waar streef jij een beetje naar? Hoeveel plaatjes in een jaar?
1: We proberen elk jaar 2 singles uit te brengen. Nou, dat is dit jaar niet gelukt. Ja, dat is de eerste keer. Ja, nou, dat kan een keer gebeuren. Dus, maar daar gaan we volgend jaar dubbel en dwars over doen.
0: Ja, precies. Hey, en hoe reageert het publiek op deze plaat? Beginnen ze al lekker mee te zingen, dat soort dingen?
1: Ja, goed. Goed. Hij wordt overal goed opgepakt. Wordt makkelijk meegezongen. Het is best wel een makkelijke tekst, het refrein. Dus dat scheelt. Hij wordt goed opgepakt. Radio goed opgepakt. Spotify over de 40.000 nou. Dus dat loopt allemaal lekker door. Zeker.
0: Kijk, super, super, super zo. En ze horen het ook natuurlijk. Hè. En laten we hopen dat het net zo'n lekker plaatje wordt als bijvoorbeeld die van Rutger. Bijvoorbeeld, hè. Dat is, dat
1: zeker,
0: is,
1: wie
0: ja,
1: weet.
0: Toch? Wie weet gaat het een keer gebeuren. Gaat het jou ook een keer gebeuren? Dat zou wel mooi wezen, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Hij staat op dit moment helemaal voor jou klaar. En je mag hem bij deze aankondiging zo zeggen. Ga je gang.
1: Nou, jullie bedankt voor het interview en voor de aandacht. En hier is Sam van Veldhoven met Hey, kom maar op.
0: Oké, bedankt. Tot je volgende.
1: Oké, dankjewel.
0: Hoi. Ja, moet hij dat doen natuurlijk. Ja.

pak mij. Rousseau en Mart Hoogkamer en pak mij. Ja. Ik had Rousseau voor het eerst gezien bij de Amsterdamse Zomer. En hij maakte toch altijd wel een feestje van. Dat tenminste, altijd. Ik bedoel, toen ook weer. Dus ik bedoel, het kan. Het kan gewoon. En ik ken natuurlijk niet al zijn platen. Maar om me heen hoor je dan wel dat iedereen het kent. En dat iedereen gewoon het hele tekst meezingt. En dit is dan, heb je dan samen met Mart Hoogkamer een plaatje gemaakt. En ook lekker. Klinkt ook weer lekker. Oké, het is alweer bijna het einde van het programma geworden. Ja. De tijd gaat snel. Maar ik ken een, want het zijn, als dit een kort is, ja, dan kan ik er zelfs nog twee draaien. Dit is Ramses Safi en Sammy.

0: Ramses Afi en Sammy.
1: Dit was Lekker Hollands voor deze week.
2: Volgende week is de gast
0: Leslie Rosbach, Danny Vroger en Mickey. Menzo Kortland, Brian Jongsma en Bob Offenberg. Ik zou zeggen tot volgende week. We gaan er nog eentje doen. En ik zat te denken aan deze. Jay, hier is een mooie dag. Ik zou zeggen tot

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechter bal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaard.

0: Goedemiddag. Wederom van harte welkom bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. Nieuwe lijst, ligt weer voor me, gedateerd zondag 12 juli 2026. De lijst van deze week kent een aantal hoogtepunten. We hebben uiteraard stijgers, zakkers, platen die blijven staan, platen die komen en platen die gaan. Kevin samen met Roxy Dekker vinden we niet meer terug in de lijst. 8 weken stonden ze genoteerd. 2 was hun hoogste notering, net geen nummer 1 hit. Het nummer Jij hebt mij stond vorige week nog op nummer 7. Deze week niet meer terug te vinden in de lijst. 1 nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats. Die hoor je zo dadelijk. Top 3 van vorige week. 3 bleef 3. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Het nummer heet Populair en is populair. Is dat deze week nog zo? 2 bleef 2 vorige week. Another en 54 Ultra en Talk to You. En vorige week voor de 8e week bovenaan Justin de Wild. En cheerio. En ook deze week hebben we weer de vraag. Hebben we deze week een nieuwe nummer 1? Vorige week kwam Rutger van Barneveld hoog nieuw binnen op nummer 5 met zijn zwoele zomernachten. Is hij misschien de nieuwe nummer 1 van deze week? De nieuwe rangen en standen, je hoort ze tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we de lijst weer helemaal onderaan. Daar vinden we Bente. We gaan weer aftellen. 3, 2, 1. Blijf deze week staan op
1: nummer 10.

0: 3, 2, 1. Je hoort de Bente. En Bente luidt een nieuw muzikaal hoofdstuk in met haar gloednieuwe single 3, 2, 1. De track is een dromerige zomerse song vol meeslepende gitaren. Ondanks de zonnige sound zit er verrassend veel diepgang in dit nummer. Bente zingt kwetsbaar over onzekerheden binnen een relatie en de hoop dat alles weer goed komt zodra je de ander weer ziet. Waar haar eerdere werk vaak zwaar en bombastisch was, laat ze nu een lichtere, intieme kant horen. Een frisse en eerlijke popsong waarmee ze perfect inspeelt op het zomerseizoen. Bente kwam vorige week nieuw binnen op het randje op nummer 10. Deze week balanceert ze nog steeds op die positie op nummer 10 als hekkensluiter van de lijst deze week. Snel door met de lijst. Eén plekje hoger vinden we Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It staat op
1: nummer 9.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Na meer dan een decennium lang speculeren werd dit Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran dan eindelijk officieel uitgebracht. De track die al in 2014 ontstond lag jarenlang op de plank wegens ruzies over de muziekrechten. Niet tussen Martin en Ed, maar tussen hun platenmaatschappijen. Op Martins 30ste verjaardag dropte zijn eigen label een frisse, vernieuwde versie. Waarom het uiteindelijk nog langer duurde? Onbekend. De artiesten gaven onlangs toe dat ze alles aan het overdenken waren. Maar na ruim 11 jaar geduld kunnen de fans de legendarische samenwerking nu dan toch echt overal streamen en beluisteren. 2 weken terug kwamen ze nieuw binnen op nummer 10. Vorige week stegen ze een plekje naar nummer 9. En nu, in hun 3e week, blijven ze nog even staan op nummer 9. Straks gaan we verder met de Nederlandse top 10. De nummers 8 tot en met 1 staan netjes op een rijtje geparkeerd. Ze komen zo dadelijk op je af. Eerst gaan we even een kijkje nemen in de tipparade.

0: Een heerlijke zomervibe met Frenna. Zijn nieuwe single heet Star Life. De 34-jarige Francis Educey, oftewel Frenna, geboren en getogen in Den Haag. Hij was lid van de rapformatie SFB, oftewel Strictly Family Business. Tegenwoordig is die solo ook heel populair. Oftewel, met dat nummer horen we Frenna later nog terug in de Nederlandse top 10. Het lijkt wel of Frenna er zijn missie van heeft gemaakt om jaarlijks de zomer muzikaal te domineren. In 2024 deed hij dat met het nummer Pink Summer. In mei 2025 bracht Frenna in samenwerking met de Nigeriaanse rapper Shelly Poppy het nummer Zaza uit, wat een grote hit werd. Het nummer stond 16 weken in onze Nederlandse top 10, waarvan 3 op nummer 1. En ook was Frenna de meest beluisterde artiest in 2025 op Spotify in Nederland. En ook dit jaar is hij waarschijnlijk weer verantwoordelijk voor je favoriete zomertunes. Zijn nieuwe single Star Life is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. Met nu een zittenblijver. Naam van Antoon. 4 weken staat hij in de lijst. Maar hij is niet de enige die deze week blijft staan. Hij blijft in elk geval staan op...
1: Nummer 8.

Roxy. Roxy Dekker. Deze week verliet ze samen met Kevin de Nederlandse top 10 met het nummer Jij hebt mij. Dat stond de afgelopen 2 maanden in de lijst en kwam tot nummer 2. Tijd dus voor weer een nieuwe single getiteld Superstar. Roxy ging voor de release van deze single al viraal op TikTok dankzij een populaire danstrend. Het nummer draait om oprechte vriendschap. Roxy brengt een ode aan haar trouwe vrienden. Ze zingt: ik ben met mensen die er ook zijn wanneer ik verlies. En in de bijbehorende videoclip vieren bekende namen zoals Rodé Kok, Bas Smit en Femke Louise het succes volop met haar mee. Ze maakte haar droomdebuut onlangs op Pinkpop. En met deze nieuwe track op zak is Roxy helemaal klaar voor haar drukke festivalzomer. Roxy is de enige nieuw binnenkomer van deze week. Ze staat eerste weeks op nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst eens even kijken in de tipparade.

Jongens, het is hier Toxic. De nieuwe single van Joe Silvio en Young Felix. Die heet ook zo. Toxic. Ik denk, we hebben er weer eentje hoor. Zo kondigde Joe Silvio zijn nieuwste track aan. Het is een samenwerking met Young Felix geworden. Insane en Paranoia, zo zingen ze. De tropische track knalde na uitkomst meteen als een tierenlier de streamingscharts in. En met een songtekst zoals deze. En de songtitel Toxic, die zo verslavend is. Britney Spears en Jade Lauren, die kunnen daarover meepraten. Ja, dan komt het toch uiteindelijk allemaal weer goed. Toxic van Joe Silvio en Young Felix is een tip voor de top 10 van volgende week. Even een kijkje op de klok. En ik zie, ja, we hebben nog wel een klein beetje tijd over. Dus ik zou willen voorstellen, bij deze, nogmaals, een kijkje in de tipparade.

0: Nieuwe single van Miss Montreal, die heet Schuilen. Precies 20 jaar geleden studeerde Sanne Hans af aan het conservatorium in Enschede. En toen besloot ze om met een stel muziekvrienden de band Miss Montreal op te richten. 2 jaar later volgde een doorbraak met de single Just a Flirt. En dankzij meerdere hits en talloze optredens groeide Miss Montreal uit tot een gevestigde naam binnen het Nederlandse muzieklandschap. En omdat de band dit jaar de 20 aantikt, gaven Sanne en haar mannen op 29 mei jongstleden een jubileumconcert in Avas Live in Amsterdam. En tijdens deze feestelijke avond werd er teruggekeken op 2 decennia muziek met een show vol oude hits en gloednieuwe nummers. Waaronder deze, het nummer Schuilen, haar nieuwe single. Een lied over iemand bij wie je terecht kunt als het even schuurt. Het is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder met de top 10 van deze week. We zijn toegekomen aan de langst genoteerde plaat in de lijst. Maar liefst 19 weken staan ze al genoteerd. Ze kwamen ooit tot nummer 2. En ze zijn langzaam maar zeker toch op weg naar de uitgang. Maar ook dat gaat niet heel snel. Robert van Hemert en Donnie, Moet dat nou, blijft deze week gewoon weer staan op
1: nummer 6.

0: vandaag.
1: Twee keer Robert van Hemert achter elkaar. En met dit zandloopster laat Robert van Hemert opnieuw horen waarom hij momenteel tot de populairste Nederlandstalige artiesten behoort. Het nummer zit vol zomerse energie, een herkenbaar verhaal en een aanstekelijke melodie waarmee hij zijn succesvolle reeks aan hits overtuigd voortzet. Na eerdere hits als Zoet, Zout, Zuur, Mona Lisa en Moet dat nou, die laatste hoorden we hiervoor nog op nummer 6, is er nu dus Zandloopster. De bijbehorende videoclip van Zandloopster straalt een feestelijke sfeer uit met een liveband, dansende figuren en tropische beelden, wat perfect aansluit bij de zomerse vibe van dit nummer. Robert kijkt ondertussen ook alweer uit naar zijn grootste concert tot nu toe, dat op vrijdag 23 april 2027 in Avas Live zal plaatsvinden. Zandloopster van Robert van Hemert zakt wel een plekje. En daarin is hij niet de enige. Er zijn er straks nog meer die één plekje naar beneden gaan. Hebben we daarmee een nieuwe nummer 1? In elk geval, Robert gaat deze week met Zandloopster van 4 naar nummer 5. Straks de nummers 4, 3, 2 en 1 van deze week. Eerst, nogmaals, voor de laatste keer vanmiddag, even een kijkje in de tipparade.

0: Tino Martin. En Jong en Dom. Een persoonlijk nummer waarin Tino Martin terugkijkt op keuzes, fouten en de onbezonnenheid van vroeger. Het nummer draait om het besef dat je in je jonge jaren vaak handelt vanuit gevoel en impuls, zonder stil te staan bij de gevolgen. De titel vat die gedachte kernachtig samen. Jong zijn betekent soms ook naïef en roekeloos zijn. Het lied kijkt niet met spijt terug, maar eerder met begrip voor de persoon die je toen was. Het gaat niet alleen over liefde of relaties, maar breder over ouder worden en anders naar het verleden leren kijken. Tino laat met dit Jong en Dom zien dat hij zich comfortabel voelt in liedjes die draaien om persoonlijke ontwikkeling en herkenbare levenservaringen. Jong en Dom van Tino Martin is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. Wij zijn alweer toegekomen aan
1: nummer 4.

Nou ja, ze zijn iets minder populair. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Vorige week stonden ze nog op nummer 3 op het erepodium. Deze week, in hun vijfde week, zakken ze één plaatje. Moeten ze één plekje inleveren. Dan gaan ze naar nummer 4. Eén van het erepodium af. Dat betekent ook iemand of een band die het erepodium opgeklommen is. Wie dat is of wat dat is, hoort het zo dadelijk. De nummers 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met een zangersduo uit Amsterdam. Juro Leiderits en Simon van Stenis. Wij kennen ze beter als Guillermo en Tropical Danny. In de zomer van het jaar 2006 verkreeg het duo landelijke bekendheid. Ze traden op tijdens Koninginnedag, toen nog, in Amsterdam. Dit optreden was op verzoek van de Amsterdamse zender AT5. En opnames hiervan circuleerden vervolgens op het internet. DJ Giel Beelen die werd getipt over dit duo. En toen hij inviel voor Dolph Jansen in dienst radioprogramma Leuk is Anders in juli 2006... draaide Giel 2 uur lang bijna onafgebroken dit nummer, Toppertje. Guillermo en Danny kwamen tijdens die uitzending ook nog naar de studio om het nummer ook live ten gehoor te brengen. Het nummer werd de zomerhit van 2006. In onze Nederlandse top 10 stond het 15 weken genoteerd, waarvan 5 weken op nummer 1.

0: Guillermo en Tropical Danny. Toppertje. De zomerhit van 2006. In onze Nederlandse top 10 stond het 15 weken genoteerd, waarvan 5 dus op nummer 1. En van 2006 gaan we terug naar het heden, 2026. De top 3. Is er wat veranderd? Jazeker. 1 erop, 1 eraf. Nee, 1 eraf en 1 erop. Wie is er dan opgeklommen? Je hoort het zo dadelijk. Want wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 2? En wie staat erop?
1: Nummer 3.

0: Ook één plekje verlies voor Another. Samen met 54 Ultra. Talk to You staat ook alweer 14 weken in de lijst. Ooit stonden ze 2 weken al bovenaan. Toen zakten ze van het erepodium af. En toen deden ze toch weer vermoede pogingen om die nummer 1 positie te heroveren. Maar ik denk dat die kans deze week wel weer verkeken is. Zakken van 2 naar nummer 3. En dan hebben we nog 2 volkszangers. Wie staat er dan deze week bovenaan? Is het nog steeds Justin de Wild of Rutger van Barneveld?
1: Nummer 2.

0: de Nederlandse top 10.
1: Het is gedaan voor Justin de Wild. 10 weken staat hij in de lijst genoteerd. Waarvan 8 ooit op nummer 1. Maar Cheerio zakt deze week van 1 naar nummer 2. Straks dus de nieuwe nummer 1. Ik heb het al een beetje verklapt. Je hoort hem zo dadelijk. Eerst nog even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats zat daar in vergelijking met vorige week niet meer bij. Die van Kevin samen met Roxy Dekker. 8 weken stonden ze in de lijst. Piekpositie was nummer 2. Vorige week stonden ze nog op nummer 7. Maar nu dus uit de lijst gekukeld met Jij hebt mij. Helemaal onderaan staat Bente. Nummer 3, 2, 1 blijft deze week staan op nummer 10. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It blijft deze week staan op nummer 9. Antoon met De Enige blijft deze week staan op nummer 8. Roxy Dekker is de enige nieuw binnenkomer deze week. Het nummer Superstar staat nieuw op nummer 7. 6 blijft 6. Robert van Hemert en Donnie. Moment dat nou. En de tweede keer dat we Robert van Hemert tegenkomen, maar dan met Zandloopster. Hij moet een plekje inleveren deze week. Hij zakt van 4 naar nummer 5. Ook een plekje verlies voor Idly, Ronnie, Flex en Frenna. Het nummer Populair is iets minder populair. Zakken van het erepodium af van 3 naar nummer 4. En ook Another samen met 54 Ultra en Talk To You zakt van 2 naar nummer 3. En Justin de Wild, zojuist gehoord Cheerio, ook niet langer de nummer 1. Hij zakt deze week van 1 naar nummer 2. En dan dus de nieuwe nummer 1. Rutger van Barneveld. Je weet wat een goede timing is. In deze hete dagen, waarin we overdag regelmatig de 30 graden aantikken, pakt hij nu de koppositie in onze Nederlandse top 10. De 35-jarige volkszanger uit Tiel, dankzij zijn bekendheid aan het programma Ik Geloof in Mij, dat ooit in 2013 bij Omroep Gelderland begon en in 2020 bij SBS6 op de televisie te zien was. In de serie werden een aantal relatief onbekende volkszangers gevolgd die nooit zijn doorgebroken, maar de verwachting ook niet hadden dat dat nog ging gebeuren. Maar Rutger werd uiteindelijk populair in het Nederlandstalige circuit en bij een breed publiek. Zijn bekende nummer was tot nu toe Helena uit het jaar 2013 en Helena 2.0 uit het jaar 2021. Wel nu, dat is verleden tijd, want zijn zwoele zomernachten is deze week de

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Dit is Nieuw Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Cloud, Jerry Wonder, Mr. Santana, DMB.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookt de doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Song.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
4: Ja, en een hele goede avond. We zijn niet alleen maar met Esther en Rinus vandaag.
5: Het is ongelooflijk, man.
4: We hebben met die eerste uitzending in een nieuw thema.
5: Ja.
4: En wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. En wij hebben dus inderdaad een gast, want ons thema is rockers uit de regio. En nou ja, als je dat dan toch in ieder geval hebt in de radio-uitzending, met wie kun je dan beter beginnen dan met Hans Millenaar?
5: Ja, dat... Ja, maar het is wel zo, Hans.
4: Ja, laten we wel wezen. Als we het hebben over rockers uit de Aalsmeerse regio, dan kom je toch wel heel gauw ergens op een podium waar Hucksters hebben gespeeld. Of Rietveld, of Koelkast, of noem een van de 26.000 gelegenheidsformaties waar je deel van uitgemaakt hebt. Dus als we het dan hebben over een rocker uit de regio, komen we al gauw bij jou uit.
6: Nou, dank voor het compliment.
4: Nou, dat vind ik. Nou, dat is niet meer dan terecht. En we gaan dus vandaag niet alleen luisteren naar muziek die jou op wat voor manier dan ook ergens in je leven geïnspireerd heeft, maar ook nog een paar nummers die je lekker live voor ons gaat spelen zometeen. Wij hebben er in ieder geval zin in. We gaan kijken hoeveel liedjes we gaan halen vandaag. Dat is altijd even de vraag. Maar we gaan zien hoe ver we komen. Wij hebben als eerste klaarstaan, dus daar mag je zo als eerste wat over gaan vertellen wat ons betreft. De band.
6: Ja.
4: En dat klinkt heel algemeen, maar dat is gewoon de echte naam van de groep, de band. Heel origineel.
6: Ja.
4: En wat is de band voor jou?
6: De band, de film The Last Waltz, die vond ik echt mindblowing toen ik die voor het eerst zag. En de band, ik zal het heel kort houden, maar dat is pure muziek. Amerikanen, niks met show of wat dan ook. Ze waren een tijd de begeleidingsband van Bob Dylan. Maar het werd als band zelf, zeg maar, werd het een begeleidingsband van heel veel grote artiesten. En na 16 jaar, zeggen ze zelf, waren ze er klaar mee. Want het leven on the road, dat deed ze niet helemaal goed. Vooral in die tijd was dat. En toen deden ze een afscheidsconcert. En daar haalden ze allemaal muzikanten bij die... zeg maar waar ze mee gespeeld hadden. En dan moet je denken aan Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton.
4: Ja, ik heb een lijstje voorbij zien komen. Nou, dat is die waslijst is echt wel, die bestaat echt uit het grote der aarde wel.
6: En die film, die muziek in die film, ja, die vind ik gewoon geweldig. Ik vind het zo puur en daar is dit nummer is er eentje van. En je zal het horen in het nummer, de tekst, alles. Het komt echt binnen, vind ik, die muziek. Ik kan je die film echt aanraden, als je hem nog niet gezien hebt, om die een keer, als je echt van muziek houdt, is dit heerlijk.
4: Ja.
6: Ja, als je van pure muziek houdt.
4: Zeker.
5: En dat houden wij.
6: Ja, daarom.
5: Dus, ja, joh, dat kan haast niet anders.
6: Ik kan uit honderden nummers kiezen.
4: Je hebt ook het een en ander zelf natuurlijk hier en daar nog wel eens gespeeld ook. Dus.
6: Ja, maar dit... Nou ja,
4: heb je deze wel eens zelf gespeeld?
6: Nee. Niet dat ik me kan herinneren. Ik heb wel veel in de band gespeeld.
4: zelf in de woonkamer wellicht nog eens een beetje gedaan.
6: Ja, maar. Ik geloof niet dat ik deze live wel eens gedaan heb. Maar deze kwam bovendrijven. Ik dacht van op jouw vraag van wat vind je nummers die je geïnspireerd hebben? Nou, daar heb je 3-1 te pakken.
4: Nou, laten we daar dan maar eens mee beginnen. En dan gaan we zo meteen kijken wat jij aan nummers hebt klaarstaan om ons live ter gehoor te brengen. En we gaan nu eerst luisteren naar It Makes No Difference van de band.

0: Dank u.
1: Ja, en bedanken mag ik hem zeker. Want ik moet zeggen, ik hoor voor het eerst van mijn leven, denk ik, de band. En ik kan je vertellen...
2: Nou, dat zal niet de eerste keer zijn, maar de eerste keer bewust misschien.
1: Ja, dat, zou, nou, dat kan ook natuurlijk. Maar dat het geweldig is, is niet wat zeker is.
2: Ja, en dan mag daar best voor geklapt worden aan het einde van zo'n nummer.
1: En dat was ook terecht. Dat was ook terecht.
2: Zeker.
1: Hey, ik zie trouwens ook dat Hans heel druk bezig is. En dan moet ik toch even een paar dingen over gaan zetten.
2: Je moet even gaan schakelen.
1: Ja, dat geeft niet. Dat komt helemaal goed.
3: Peppy en Kokkie.
2: Ja. Peppy en Kokkie. We zitten natuurlijk in een studio en we hebben Hans gevraagd om een gitaar mee te nemen, zodat hij zelf ook wat ten gehore kan brengen. Dus we moeten even kijken hoe we dat een beetje gaan laten horen qua microfoonsplaatsing.
1: Oh, maar dat gaat wel goed komen.
2: Maar dat komt wel goed. Wat ga je doen?
3: Hoor je mijn stem zo goed?
1: Ja, ik hoor je stem zeker.
3: Hoor je deze ook goed?
1: Dat gaat eigenlijk ook heel goed.
3: Nou, dan denk ik dat die even een beetje uit de...
1: Uit de richting vandaan zetten. En dan gaan we die ook gewoon even uitzetten.
3: Wat ik wil doen, dat is de New Kid in Town van de Eagles.
1: Zo
3: en dat is van het album Hotel California. Ja, en dat album vond ik geweldig toen dat uitkwam. En Hotel California is natuurlijk een prachtig nummer.
1: Ja, maar, dat sowieso.
3: Dit nummer heeft me altijd heel erg... aangesproken. Het verveelt me nooit. Ik heb het heel veel geluisterd. En ik heb het eigenlijk nog niet zo lang geleden pas uitgezocht. Dat ik dacht, ik ga het spelen. Dus,
2: maar heb jij hem niet met de band gespeeld? Toen zong Ron hem, dacht ik.
3: Nee, dat is niet dit nummer. Dat was een ander nummer. Dat was,
2: Life in the Fast Lane was dat. Ja. Zelfde album, andere plaat.
3: Ja, precies. Maar deze... ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Dus,
2: Ben ik helemaal met je eens. Ik zou zeggen, als jij er klaar voor bent, zet hem lekker in. Dan gaan wij genieten.
3: Ik ga hem proberen.

0: Lekker.
1: Ja, zoiets.
0: Ik hou daarvan.
1: Ja, en een mooie
0: backing.
1: Ja, ik
0: ben al van de Eagles.
1: Verrassend. Ja, leuk.
0: Ik weet het niet, maar dit liedje heb ik ook zo vaak gehoord.
2: Ik hoorde ineens een achtergrondzangeres.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, nou, je zat al heel stiekem af en toe mijn microfoon even zo'n tandje te geven. Joh, maar dat doen we niet in het echt.
2: Nou, ik zou je sterker vertellen.
0: Dit was genoeg. Dit was genoeg. Nou ja, ik heb dit nummer ook zo vaak gehoord. Ik ken hier ook elke lijn van. Dat is heerlijk. Ja, ik hou er wel van.
2: Ja, joh. Mij plaag je er ook niet mee, moet ik zeggen.
0: Nee, dat zijn
2: fijne
0: dingen.
2: Maar we hebben nog zo verschrikkelijk veel mooie muziek erin staan. Maar Hans, even één ding. Ik zou heel graag willen weten, want je hebt het net wel een klein beetje verteld. Maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat jij in ene denkt bij jezelf, ik ga muziek maken?
3: Ja, ik heb geen idee waar dat... ik zat het net te vertellen, volgens mij buiten de microfoon om. Ja. Mijn broer, mijn oudste broer, die had een elektrische gitaar gekocht. En ja, dat ding stond daar maar in de hoek. Die deed er niet veel mee. Maar hij had zo'n aantrekkingskracht. En ik... Ja, dat is niet te verklaren, maar ik moest en ik zou daar op leren spelen. Ja. En ik ging muziek luisteren. Ik was ook echt op de radio, hoorde ik soms muziek voorbij komen. En dacht ik, dat moet ik hebben. Dus dan ging ik naar Otto hier in Aalsmeer.
2: Ja.
3: Dan ging ik ook op zoek naar die...
2: De welbekende platenzaak.
3: Ja, ja.
0: Oh ja, en daar heb ik ook heel wat uurtjes liggen hoor, in die platenzaak. Ja, ja.
3: En soms dan wist je amper een titel of zo en dan stond ik bij Otto van, ja, ik heb dat op de radio gehoord. En de zus en zo. Bedoel je dit misschien? Weet je wel? Ja. Ja, dus waar komt het vandaan? Het heeft er altijd erin gezeten. En nog steeds. Muziek is gewoon de grote hobby en liefhebberij.
2: Maar de gekkigheid, het is niet alleen van jou. Het is eigenlijk bijna van de rest van je gezin ook.
3: Ja.
0: Ja, dat heb je toch aardig doorgegeven wel.
3: Ja, Remco en Lisa, mijn zoon en dochter, die zijn ook alle twee... echt in de muziek actief. En op een goede manier, mag ik het zelf zeggen. Ja, Remco,
0: nou, dat mag je zeggen, ja.
3: Ja. Remco al jaren als gitarist in Hursters. In de band die ik al ruim 30 jaar heb.
0: Ja.
3: En Lisa heeft haar eigen band ook inmiddels. En,
0: die doet het ook helemaal niet vervelend, hoor, moet ik zeggen. Dat timmert aardig aan de weg.
3: Dus ik ben heel trots erop. En dat vind ik ook geweldig dat we het opgepakt hebben.
2: Ja,
3: zeker.
2: Toch?
3: Ja.
2: Hoe mooi kan je het hebben?
0: Ja, is toch lekker hè? Dat gewoon doorloopt. Ja, ik heb jullie wel eens vaker met z'n drie ook op het podium gezien. Ik weet dat jij Lisa er altijd bij trekt als Purple Rain erop komt in de setlist van de Hucksters. Als ze aanwezig is, dan moet ze eraan geloven. Ja. Ja, maar ik vind dat zo leuk om te zien. Ja, ik ken jullie natuurlijk al heel erg lang. En Lisa en Remco, zijn een soort van surrogaatneefjes en nichtjes voor mij geweest al die tijd. En ik vind dat zo prachtig als jullie met z'n drieën daar dan op een rij staan en muziek staan te maken, dat is toch het summum.
3: Omdat hun datzelfde gevoel hebben, beide, van graag muziek maken. En dat is prachtig.
0: Ja.
3: Dus als ik vraag of ze mee willen doen en kunnen doen, dan doen ze dat ook zeker.
2: Maar kunnen ze straks ook in Eindhoven alleen gewoon verwachten? Op 18 september?
3: Ja, Remco sowieso. Nee, Lisa niet. Die is daar niet bij, want die is dan... Ik weet niet, dat was... Of sister. Nee, ik zit dingen door elkaar te halen. Dat is voor de check, geloof ik. Misschien is ze er wel bij. Dat weet ik niet. Maar Remco, die speelt natuurlijk in de band mee.
2: Ja, die speelt
3: mee,
2: sowieso.
3: Die is sowieso bij.
2: Ja.
0: Inmiddels is dat een van de weinigen van de bezetting van de laatste 10 jaar die nog over zijn. Natuurlijk naast jou in de Hucksters.
3: Ja.
0: Er zijn wat personele wisselingen geweest die elkaar in hoog tempo hebben opgevolgd in even de afgelopen 1,5 jaar.
3: Ja.
0: Maar er komt weer een hele frisse wind doorheen waaien.
3: Ja. We hebben nieuwe mensen aangetrokken. We hebben nu ook weer keyboard. Dat hebben we in het verleden ook gehad. En dat is ook weer terug.
0: Ja.
3: Geherintroduceerd en een nieuwe drummer. En het geeft nieuwe energie. Het geeft de band weer een heel andere hoek, zeg maar, door de keyboard.
0: Ja.
3: Ja, en daar hadden we het net ook al eerder over. Het gaat nog goed en ik kan het nog... ik wil graag nog een paar jaar door als dat kan.
2: Ja.
3: Nou ja, en dan is het lekker als je een frisse wind in de band weer eens hebt... die uit een andere hoek komt waaien. Als
0: en die misschien hier en daar weer wat andere uitdagingen oplevert... in het uitzoeken van de nummers of het aanleren van de teksten. Of dat zit toch weer even in een iets ander...
3: Ja. Ja, je moet weer gaan concentreren op nieuwe dingen. En dat geeft gewoon, vind ik, weer nieuwe energie ook.
0: Houdt de geest ook jong.
3: Ja.
0: Ik heb toevallig van de week speciale uitzending zitten kijken over dementie. En er was een fondsenwerving op televisie. Richard Groenendijk, die praatte dat aan elkaar. En toen dacht ik, als er nou toch iets is wat ook bewezen is dat mensen die last hebben van Alzheimer's en dat soort dingen, dat die soms misschien door de ziekte aangetast niet meer kunnen praten, maar zet een nummer op uit hun jeugd en ze kunnen ineens wel weer zingen.
3: Ja.
0: Omdat dat dan zoiets intrinsieks menselijks is, wat zo diep zit en in je gevoel helemaal kan kruipen. Ja, muziek is echt van wezenlijk belang voor mensen. Ja. Of je nou per se heel muzikaal, daar hoef je niet heel muzikaal voor te zijn, maar je komt er altijd mee in aanraking. En het doet de ene keer meer dan de andere keer, maar het doet altijd wel iets met je, toch?
2: Ja, ja, absoluut.
0: Ja.
2: We gaan door naar je volgende nummer, Hans, want ik heb er hier nog een aantal staan.
3: Ja, dat krijg je als je iemand een muziekliefhebber uitnodigt.
2: Dan luister, dat wist hij eigenlijk van tevoren al. Ik heb dit geintje al een keertje meegemaakt. Ja. Motion Pictures.
3: Ja, dat is. Ik zal het heel kort houden. Dat is ook uit het begin dat ik muziek ging luisteren. Alice Cooper, daar komen we straks op. Maar dat was mijn eerste muzikale held. Maar de tweede was toch wel Neil Young. En die had op een gegeven moment hele introverte platen. En On the Beach, dat was dan een van de eerste platen. Daar staat dit nummer op. Ja, en als ik dat s'avonds draaide op mijn kamertje voordat ik ging pitten. Nou, die muziek kwam echt binnen. Het is heel, heel...
0: Ja, was je, denk ik, tiener die tijd, een jaar of 14, 15? Ja. Ja, dan sluit het ook wel een beetje aan, zeker
2: is,
0: dit.
2: Is dat textueel dat het binnenkomt of is het muzikaal dat het binnenkomt?
3: Beide. Ja, en ik moet zeggen dat ik ben echt een muziekdier. Wat ik daarmee wil zeggen, als ik muziek luister, nummers op de radio, dan weet ik wat de drummer doet, wat de toetsen doen, wat de gitaren. Ik kan het niet, maar ik weet precies wat er komt. Maar als ik dan opeens de tekst... Oei, dan moet ik... Want ik luister... de melodie van de zang weet ik ook precies. Maar de tekst... dus ik zit altijd naar de muziek te luisteren. Ik ben echt een muziek... luisteraar. En de tekst komt op de tweede plaats.
0: Ja.
2: Ja. Dus eigenlijk zouden we voor jou allemaal instrumentale nummers moeten maken.
0: Het zou het op sommige vlakken makkelijker maken.
3: Ja. Maar goed, de stemmen zijn prachtig. Daar hadden we het net al over. En Neil Young ook. Heeft ook zo'n, net als bij het vorige van de band. Ja, een geweldige stem. Helemaal geen mooie stem. Hij zou bij die talentenjachten vertegenwoordigen. Oh, ja. Eruit leggen. Nee. Net als Bob Dylan en dat soort mensen. Maar
0: ja.
3: Maar
0: soms is het niet per se een heel mooi gepolijste stem die het hem doet. Juist als het net even daarnaast zit,
2: het welbekende randje.
0: Ja, vind ik het soms veel mooier.
3: Ja.
2: We gaan naar luisteren. Neil Young in dit geval.

have to be like one of them.

0: Ja, dat was hem dan.
1: Dat was Neil Young.
0: Dat heb je nou eens helemaal goed.
1: Ja.
0: Ik ga het eventjes die kant op. Ja, ik moet nou
1: ja, je moet weer schakelen, want we gaan weer live natuurlijk. Hè? Ja.
2: Deze zeker.
0: Ja, die komt er,
1: ja, die komt er ook nog aan. Ja, want Hans gaat natuurlijk nog een liedje spelen. Wat gaan we horen zo meteen, Hans?
2: Ik heb Hurt van Johnny Cash. Dat nummer is een cover van hem.
1: Ja.
2: Maar hij heeft meerdere albums gemaakt. De American, nog wat, ben ik even, maakt niet uit. Maar die stem van Johnny Cash, de persoon Johnny Cash, heb ik altijd heel gaaf gevonden. En toen hij die albums op ging nemen met die latere donkere stem. En Hurt is ook een hitje geweest.
1: Mm-hmm.
2: Dus een hoop mensen zullen hem misschien kennen van hem ook. Ja, ik vind het gewoon een prachtig nummer. En ik dacht, laat ik die eens...
1: Nou, je hoort hem niet meer. Hij is er vaak meer de laatste paar jaar. Dus dat is wel weer eens een keertje leuk, toch?
2: Nou, laat ik hem maar proberen.
1: Ga lekker hier gaan.

0: Dat is even lekker. Het is eigenlijk van Nine Inch Nails, kwam ik achter. Want ja, ik herkende hem en toen dacht ik, maar ik ken hem niet zo.
1: Nee.
0: Het is van Nine Inch Nails en dat is ook niet de minste band trouwens, even tussendoor.
1: Nee, klopt.
0: Dus, maar deze editie, iets meer op de Johnny Cash manier, bevalt mij eigenlijk ook wel heel prima.
1: Ja, geweldig nummer dit. Ja, ja,
0: ja. Ja, en die stem van Johnny Cash, ja, dat is er wel eentje hoor. Hey, potverdikke me.
2: Ik moet eerlijk zeggen, je komt er behoorlijk in de buurt.
0: Ja, je komt een aardig eind, ja, in de diepte.
1: Het is lekker om dit te zingen. Op deze manier zo'n nummer te zingen. Kijk, in Hucksters en die andere bandjes ook. Dat is een coverband. Of dat zijn coverbands. En ik probeer niet de originele stemmen na te doen. Maar je probeert wel altijd de sfeer te pakken van een nummer.
0: Ja.
1: En het ene is een beetje... En het andere is juist heel... Dit is juist heel...
2: Beheerst.
1: Laag. En ja, ik vind het wel mooi om te zingen dit. Ja.
0: Ik moet wel zeggen, je zegt dat zo. Toen jullie met Hucksters Enter Sandman voor het eerst gingen toevoegen aan de setlist, toen moest ik daar heel erg blij van worden. Want er zit daar zo'n stukje in waar jouw stem echt lekker uit de verf komt. Bijna gesproken, net niet helemaal gesproken. En dat dacht ik, ja, dat is echt een nummer voor jou.
1: Ja.
0: Dus dat is wel grappig dat je dat zegt. Van, ik probeer het niet na te doen. Maar sommige dingen komen gewoon net even goed in de buurt van je eigen bereik of van je eigen klank. En ja, dan is het wel lekker als dat goed samenkomt natuurlijk. Ja, en als zeker, je het dan ook zeker zelf nog mooi vindt of leuk.
1: Kijk, ik wil geen trucje maken van een nummer. Dus door het zo te gaan zingen dat je denkt van ja, maar dit is wel mijn eigen manier van zingen. Maar dat lage, diepe, dat vind ik wel heel mooi om te doen.
0: Ja.
1: En dat komt akoestisch zo komt het beste uit de verf.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja.
2: Hey, we gaan door naar... ja, ik hou ervan.
0: Ik word hier heel vrolijk van.
2: Onze grote vriend Alice Cooper.
1: Ja, ja, Alice Cooper. Ja, mijn eerste grote muzikale held. En ik kocht daar steeds meer platen van. Hij had hits in Nederland. En dit werd ook een hit. Alleen in Nederland, Hello of Flies, wat je straks gaat draaien.
2: Ja.
1: Dat heb ik altijd een geweldig nummer gevonden. En we hebben het ook met Hucksters een tijd gespeeld.
0: Was ook leuk, hè? Want dan kan je al die gitaren tegen elkaar uitspelen. Ja, en dat is echt zeker heerlijk.
1: En Alice Cooper zelf snapte geen hol van dat in Nederland een hit is geweest. Maakt ook niet uit.
2: Nee, maar dat begreep je zelf wel wat hij hier in Nederland deed. Volgens mij ook niet.
1: Ja. Maar ja, een fantastisch nummer. En ik weet nog goed uit de tijd, zeg maar, dat dit een hit was. Dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat het op de radio gedraaid werd. En ja, fantastisch.
0: Het nummer komt ook uit ergens halverwege de jaren 70 uit, mogelijk. Ja, ja, een beetje, ja, 74, 75, die kant,
1: ja,
0: uit.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Sowieso een lekkere tijd in de muziek, hè?
2: Nou, dat sowieso.
0: Ja, ik ben echt te laat geboren, jongens. Echt waar.
1: Ja, maar gelukkig is al die muziek er nog.
0: Dat is wel echt luisteren, heel fijn. Zeker weten, zeker
1: en,
0: weten.
1: Alice Cooper stond 2 weken geleden nog op een of ander festival in België. Mijn dochter heeft nog naar Alice Cooper te kijken.
0: Nee, joh, echt?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Fantastisch. Ja, en ja, hij doet ook dingen met andere grote jongens, hè? Want hij zit samen met onder andere Johnny Depp in een band. Maar ja, ik ben even de naam van de band
2: met
0: kwijt.
2: Met wie? Met Johnny Depp?
0: Ja, met Johnny, ja, Depp. Ja, maar dat is ook geen onbegenadigde muzikant, hoor, op zich. Okay. Hij wou ook eigenlijk gitarist worden. Dat hij nou toevallig acteur is geworden, dat was een beetje per ongeluk.
1: Ja.
0: Hij wou eigenlijk de muziek in. Ja. Zo kan het lopen. Daar weet ik dan weer wat meer van. Ik ben alleen de naam van de band even kwijt. Maar stonden ze met die band dan in België? Of
1: nee,
0: was het Alice Cooper zelf?
1: Alice Cooper met zijn eigen band.
0: Dus tof.
1: Met zijn Alice Cooper show, ja. Ja,
2: helemaal geweldig. Ik heb vroeger ooit nog eens een keer... toen zat ik nog op school. Okay, nou, dat was een tijd geleden.
0: Ik zeg niks.
2: Heb ik ooit nog eens een keertje Alice Cooper staan... naast aan doen met die zwart geverfde ogen. En ik snapte in de wereld niet hoe hij dat deed. Want hij veegde het al zo van zijn ogen af. Maar ik ben er 3 dagen mee bezig geweest. Ja. Volgens mij had ik de verkeerde verf.
1: Een beetje verkeerde verf. Ja.
2: Jongen,
1: dat is voor de hermendik zeker.
2: Ja, precies. Ja. Ik denk dat het of het was kachelzwart of misschien op ramenteer. Het zou zomaar kunnen. Maar wel geweldig. Alice Cooper, we gaan naar luisteren.
1: Ja.

0: Zo.
1: Nee, nog niet. Je was te vroeg, Rinus. Dat is leuk, met dit nummer gebeurt dat altijd namelijk. Ook live. Iedereen denkt, oh, hij is afgelopen. We beginnen te klappen. En dan slaan we nog even af.
0: Ja.
1: Ja. Hey, we gaan richting het einde van ons uurtje. Dat betekent dat jij er nog eentje live gaat spelen voor ons. En dat we er zo meteen nog eentje te goed hebben van een inspiratiebron voor jou.
0: Ja.
1: Maar eerst gaan we nog een keertje live. Wat gaan we horen?
0: Een nummer van de Golden Earring. Omdat ik dat sowieso Nederlands beste band ooit heb. Vind ik dan. En vooral de stem van George Kooijmans vond ik altijd erg mooi. En Just a Little Bit of Peace in My Heart.
1: Oeh,
0: vind ik een geweldig mooi nummer. En die wil ik dan kijken of ik die eruit kan krijgen.
1: Succes!

0: Nou, dat viel helemaal niet tegen, Hans.
1: 18 september aanstaande. Jawel, live te beluisteren samen met de Hucksters in de N2 Line.
0: Voor die tijd heeft Hans nog solo in de Shack.
1: Ja,
0: 26 juli om precies te zijn.
2: Ja, dan,
0: tweede keer al, hè?
2: Tweede keer mag ik een solo optreden doen daar. Ja, ik heb dat eerder in de coronatijd ook al eens gedaan. Maar dat was dan met een bescheiden clubje, omdat het maar met 30 mensen toen mocht. Allemaal ver uit elkaar.
0: Ja.
2: Maar vorig jaar mocht ik dan. En toen was er veel belangstelling. Ik hoop dat dat nu.
0: Ja, wij waren er ook met z'n tweeën. Dus ja, het was hartstikke, ja, was hartstikke leuk. Ja,
1: dat was helemaal top.
2: Ja, dus daar heb ik veel zin in. En dat kijk ik naar uit.
1: Kun je de datum nog een keer noemen?
2: 26 juli.
1: Kijk, dan zijn we weer helemaal compleet. Ja. Want dan moeten we met z'n allen naar de Shack.
0: Dus we hadden vandaag een beetje de generalen.
1: Vanaf smiddags half vier.
2: Ja, smiddags vanaf 3 uur is de Shack open. Een uurtje van half vijf uur.
1: Ga je beginnen?
2: Ja. Ja. Zin in?
1: Je bent niet de enige. Dus dat scheelt.
0: Ja. Nee, dat is altijd gezellig. Wij hebben zometeen natuurlijk nog één liedje klaarstaan. Wat jij aan ons opgaf als inspiratiebron. Nou was ik persoonlijk niet verbaasd dat Bruce Springsteen in dat lijstje voor zou komen. ik weet van jouw langlopende historie met deze meneer. Maar waarom specifiek dit liedje?
2: Ik vind dit muzikaal heel erg mooi. Maar ook hier vind ik de tekst dan. We hadden het net over.
1: Ja.
2: Die vind ik ook erg aanspreken. Ook voor deze tijd. Springsteen is momenteel erg heftig tekeer aan het gaan tegen de Trump administration.
1: Ik vind dat niet zo gek.
2: Nee, precies. En dit is. Ja, die man heeft zich altijd ingezet voor de gewone man, zeg maar. En deze tekst.
0: Working class hero, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: En dit nummer komt bij mij ook altijd wel erg binnen. En we hebben een keer een concert bezocht. We hebben al heel veel concerten van Springsteen bezocht. Maar toen begon hij ook met dit nummer. Ja, en dat overweldigt me dan gewoon. Het is ook het laatste nummer waar de saxofonist
0: Clarence Clemens
2: een solo op gespeeld heeft. Daarna is hij overleden. Ja. Dus dit is echt het laatste nummer. En die solo vind ik ook echt bijzonder erin.
0: Ja, daar is nog wel even wat om te doen. Want later kwam het nog wel op een album. En toen heeft een of andere sound engineer die solo van Clarence Clemens van een live opname eruit getild en ingemonteerd in de studioalbum editie.
2: Dat wist ik niet. Oké.
0: Ja, dus dat is. Ik vind het grappig dat je specifiek die solo op sax noemt. Want dat is inderdaad wel echt een hele bijzondere.
2: Ja.
0: Dus ik hoop dat we hem gaan halen. Want het is wel een lang nummer en we zitten een beetje aan het einde van onze tijd. Voordat we hem gaan draaien, ga ik eerst eventjes jou heel hartelijk danken voor je komst. Ik vond het ontzettend leuk. Ik ben blij dat we met jou begonnen zijn in deze categorie van onze thema.
2: Dank voor jullie uitnodiging. Ik vond het leuk om te doen.
0: Kom nog eens een keertje terug, zou ik zeggen. Wij gaan ook nog even vertellen wat we volgende week hebben. Volgende week gaan wij met het thema Planes, Trains en Automobiles aan de gang. En hebben wij dus allerlei vervoersmiddelen in de planning staan. Wij gaan afsluiten met Bruce Springsteen en de E Street Band. Die spelen Land of Hopes and Dreams, moet ik zeggen. En dan wens ik jullie allemaal heel hartelijk welterusten voor nu. En heel graag tot volgende week maar weer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: We hebben hem.
1: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer. Damn.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.